0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment...

0: onthoudt. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey,

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer.

3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.

0: Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardekamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment...

0: onthoudt. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Zanger-gitarist Jos Jutten treedt op zondagmiddag 13 september op in het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen. Zijn optreden onder het alias Pheasant Forest maakt deel uit van het totaalprogramma van de Week van Alle Kunsten, die van 12 tot en met 26 september plaatsvindt binnen de gemeente Dalfsen. Het optreden begint om 2 uur, inloop vanaf 1:30. De entreeprijs voor verkoop via internet €12,50, kaartverkoop aan de zaal €14, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Op zaterdagmiddag 12 en zondagmiddag 13 september strijkt Smaakmakersfestival weer neer op de prachtige locatie aan de Commissieweg in de wijk. Een knus en gemoedelijk pop-up dorpje vol fijne muziek, lekker eten en kleurrijke ontmoetingen. Met foodtrucks, regionale muziekhelden en aanstormend talent is er voor jong en oud genoeg te proeven, te luisteren en te beleven. Gratis toegankelijk, laagdrempelig en gedragen door vrijwilligers, sponsoren en partners.

zijn de headlines uit het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müschenlechner, heeft bloemen gelegd op de plek waar donderdag de OWAT Touring Car verongelukte. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: In de kerk van Eijhorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica. Lions Club Meppel Reesdal roept inwoners van Meppel en het Reesdal op om hun mooiste foto's van de streek in te sturen voor een bijzonder kaartspel. De serviceclub brengt het spel in november uit. De volledige opbrengst gaat naar de goede doelen Meppel Eet Samen en Alzheimer Nederland. Voor het kaartspel zoekt de Lions Club beelden die Meppel en het Reesdal typeren. Foto's kunnen tot en met 15 september worden ingestuurd via acties.lions.meppel-reesdal@outlook.com. Deelnemers mogen maximaal 5 zelfgemaakte kleurenfoto's van hoge resolutie aanleveren.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaderkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35.

3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: 1 Breda maakt nog geen zomer. Goede dingen bestaan uit meer.
2: De 6-pak Breda bier. 6 pijpjes, 1 greep.
1: Gemoedelijke en gastvrije mensen, kom kijken en proeven hoe goud twinkelend Breda bier wordt gebrouwen.
2: Voor zo'n uitnodiging vraag uw winkelier.
3: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music.

0: vrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 37. En dat is de week waarin op donderdag 8 september 1966... de eerste aflevering van de Amerikaanse science fiction filmserie Star Trek op de Amerikaanse tv wordt uitgezonden. En dit is ook de week waarin in de Sun Studios in Memphis op 10 september 1954 de tweede opnamesessie is van Elvis Presley. Deze sessie duurt een paar dagen. Onder productionele leiding van Sam Phillips neemt hij Tomorrow Night, I'll Never Let You Go, Satisfied, I Don't Care If The Sun Don't Shine, Good Rocking Tonight en het liedje wat we net hoorden, Just Because op. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. Good Rocking Tonight en I Don't Care If The Sun Don't Shine worden op 25 september 1954 op single van Sun Records uitgebracht. De plaat is lokaal een succes. Elvis werkt nog steeds als vrachtwagenchauffeur voor Crown Electric in Memphis. In november 1954 zegt hij zijn baan op om beroepszanger te worden. Goeie keus. En dat liedje kwam uiteindelijk op Elvis' eerste album terecht. Ja. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven. De tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. En dadelijk ook nog muziek van een liedje schrijven die onder andere Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Niet de minste liedjes. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 37. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Wat ik daarover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Britney Spears. Een zangeres die al op jonge leeftijd bekend werd. En Jody Bernal was ook op jonge leeftijd bekend. Dat kennen we natuurlijk van het liedje Kessie Keno. En op nummer 1 in die top 40 staat het themanummer van de 12e James Bond film. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres en actrice. Is ook. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Zo'n prachtige vinyle plaat. Deze keer eentje uit 1966. Dat is een tijd geleden. Het is een Nederlandstalig album. En het is het tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant. Hij schreef de liedjes vaak zelf niet. De teksten niet in ieder geval. Daar had hij iemand anders voor. Maar hij componeerde zelf de muziek. En dadelijk ook nog de Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Oudste nummer deze week is uit 1954. We hoorden hem net van Elvis Presley. We gaan nu naar maandag 1 januari 1962.
1: Ladies and gentlemen,
2: The Beatles.
1: The Beatles!

luisterde naar het nummer An El Negro Trombón van het orkest van Damaso Perez Prado. Hij is op 11 december 1916 geboren op Cuba. 1947 brengt hij voor het eerst een bezoek aan Mexico. Een jaar later gaat hij daar wonen. Nooit meer heeft hij voeten op Cubaanse bodem gezet. Met zijn Latin orkest staat Perez Prado in 1955... maar liefst 10 weken lang bovenaan de hitparade in de Verenigde Staten... met Cherry Pink en Apple Blossom White. 3 jaar later heeft hij weer een nummer 1 in de Verenigde Staten met Patricia. Het nummer wat we hoorden, N, is geschreven door Armando Travioli. 1951 voor de film N en gezongen door Flo Sandon. Het nummer N wordt in 1953 in de Verenigde Staten uitgebracht... en heeft grote invloed op de Amerikaanse popmuziek. Perez Prado overlijdt aan een beroerte op 14 september 1989. De King of Mambo is 72 jaar geworden. Wat een heerlijke muziek, muziekvrienden.

0: En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op het label Audio Fidelity wordt op 10 september 1982 het album The Complete Silver Beatles uitgebracht. Op deze LP staan alle liedjes die de Beatles op 1 januari 1962 tijdens hun auditie voor Decca Records hebben gespeeld. In een razend tempo nemen John, Paul, George en Pete Best 12 nummers op. Het zijn onder andere To Know Her Is To Love Her, Three Cool Cats en Money, het liedje wat we hoorden. Echte platenbaas Dick Rowe laat deze nieuwe groep uit Liverpool koud. Tegen hun manager Brian Epstein zegt hij: sorry, maar gitaargroepen zijn uit de mode. Brian Epstein gaat hier nog tegen in met de opmerking: deze groep wordt groter dan Elvis Presley. Dick Rowe gaat de geschiedenis in als de man die de Beatles afwees. Wij luisterden naar het openingsnummer van de LP Money, That's What I Want, geschreven door Berry Gordy en Janie Bradford. Barrett Strong heeft in 1960 er de eerste hit mee op het Tembla Motown platenlabel. En wij hoorden natuurlijk die versie van de Beatles. Straks de langspeelplaat van de week, tweede album van een Nederlandse zanger en muzikant.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 3.
0: Voordat we aan die langspeelplaat van de week zijn, gaan we eerst naar een liedje uit de tipparade gekoppeld dus aan die top 40 week 37. Een nummer wat uiteindelijk nooit in de top 40 terecht kwam, maar jarenlang in de top 2000 gestaan heeft, dus iedereen kent het. Het is White Sox.

leuk om terug te horen. Nummer 3 uit de tipparade, week 37, 19 nog wat. De band White Sox met Versailles. Het is een eenmalig samenwerkingsproject van de Franse muzici Fabrice Quita en de synthesizer-specialist Frédéric Mercier. Op de B-kant van het singeltje staat een versie van bijna 8 minuten, terwijl de A-kant 4,5 minuut duurt. Het liedje gaat over twee dames die een trip naar Parijs maken en ook langs het paleis van Versailles komen. Plots komen ze in de tijd van koning Lodewijk XIV terecht. Een lied met een leuk verhaal en verschillende muzikale wendingen. Het staat 6 weken in de tipparade en komt niet in de top 40. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een album uit 1966. Het is een Nederlandstalig album. En het is van Boudewijn de Groot. En de plaat heet Voor de Overlevende. Het is zijn tweede album en verscheen in hetzelfde jaar als zijn titelloze debuutplaat. Op Voor de Overlevende staat onder meer de hit Het Land van Maas en Waal met op de B-kant Testament. Alle muziek op de plaat is geschreven door Boudewijn de Groot en alle teksten door Lennart Nijg. Op zijn debuutalbum horen we nog de invloed van protestliederen uit de vroege jaren 60. Voor de Overlevende heeft meer een poëtische benadering. De teksten van Lennart Nijg staan vol met literaire verwijzingen en maatschappelijke kritiek. Het album wordt nu beschouwd als een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek. De LP wordt bekroond met platina en Boudewijn de Groot ontving ook nog een Edison voor het album. Voor de Overlevende uit 1966 is nu vooral een tijdsdocument en een bewijs van de bijzondere samenwerking tussen componist Boudewijn de Groot en tekstschrijver Lennart Nijg. Daarom is het deze week

openingsnummer van het album Voor de Overlevende. Het heeft dezelfde titel van Boudewijn de Groot uit 1966. Deze week de langspeelplaat van de week. Een album vol prachtige liedjes en korte liedjes.

0: uit week 37 het jaar. Dat verklap ik nog niet. Daar komen we vanzelf al achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Even kijken naar die lijst. 5 nieuwelingen, 5 Nederlandstalige liedjes. En opvallend is 5 medleys. Dus dat zijn de liedjes die zijn samengesteld uit weer verschillende andere liedjes. Muziek uit Frankrijk, Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Canada, Suriname, Spanje en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Uit Maastricht, daar komt u oorspronkelijk vandaan. Hij is alweer een tijd geleden overleden. Benny Nijman, daar hebben we het over natuurlijk. We kennen hem misschien het beste van Ik Weet Niet Hoe.

0: Een liedje met een Oosterse melodie. Ja, Benny Nijman. 2008 overleeft hij al met het liedje Ik Zal Je Heb. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.
1: Nummer 39.
0: En dat volgt dan vanzelf. De zusjes, de vrienden.

geschreven door Ali de Vries. Zusje van Doetie. Uit Friesland komen ze. Ze noemden zichzelf Maywood. En ze noemden zich Alice. En hoe heet die andere eigenlijk? Ik weet niet wat de artiestennaam van die andere is. Zij heeft in ieder geval. En interessant is, in 2014 wordt er een Nederlandstalige versie van uitgebracht door Gerard Joling. Omdat dan het WK voetbal plaatsvindt in Brazilië. Rio dus, van Maywood op nummer 39. Oh ja, Karen. Dat is die andere route.

toen nog niet zo geavanceerd als tegenwoordig. Tegenwoordig kijk je gewoon op een schermpje, zeg maar. In die tijd had je heel veel van die keyboards nodig om het allemaal te maken, zeg maar. Dat zag er allemaal spectaculair uit. En dat deed Jean-Michel.

zo heet het ook. Cantara Pepe van de band The Press hadden nog één hit. Dat was I'm Gonna Shoot the DJ. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. Ze zullen wel gestopt zijn. Nou ja, misschien spelen ze nog wel in het snabbelcircuit. Kan best, hè? Nederlandse band. Volgens mij kwamen ze uit Limburg ook. We zijn inmiddels beland bij een nummer wat we kennen van Huey Lewis en The News. Maar in de hitparade staat het in een uitvoering van de band Exile. 35 met het lied.

0: Amerikaanse muziek op nummer 35. Ik hoorde, wat hoorde ik?
1: Nieuw.
0: Op 34 vinden we de steunplaat. Dat was een plaat die gepromoot werd in het programma van Frits Spits, De Avondspits. En dat heette dan de steunplaat en dat werd dan zo aangekondigd zoals je het net hoorde. Deze keer dus, deze week, een liedje van Denise Williams. Muziekvrienden weten wel uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Week 37. Het is het jaar waarin Bernard Hinault de Amstel Gold Race wint. Welk jaar was dat nou precies?

Ik vertelde net al, er staan in deze lijst 5 medleys. En op 33 vinden we de eerste. De beroemde Stars on 45 met More Stars.

Op die eerste Stars on 45 stonden hoofdzakelijk liedjes van de Beatles. En deze tweede, volume 2. Ja, liedjes van ABBA. Ja, leuk van zo'n top 40. Totaal andere muziek nu. André Hazes.

Ze noemden zich Lime. En dit was denk ik hun enige hit wat ze hadden in Nederland. En zo heet het ook. Een band uit Brooklyn. De Bronx. En Queens. Ja, dan noem je dus de Brooklyn Bronx Queens Band. Zo simpel is het.

0: Wauw, wat een lekker nummer is dit, zeg. On the Beat van de Amerikaanse funkband, de BB&Q Band. Dus de Brooklyn Bronx Queens Band.
1: New York.
0: Uit New York dus.

stem. Art Garfunkel. Staat op 29 met Heart in New York. Tweede gedeelte. Ik zou hem graag nog een keer willen beluisteren. De Art Garfunkel kennen we natuurlijk van Simon & Garfunkel. Dat is die Garfunkel dus. 28 nu. Hij schreef het zelf. Albert West.

van oorsprong van een Surinaamse zanger. Daar wordt hij geboren, namelijk in 1955. Imrich Lawrence Lobo. En hij noemde zich Lobo. En we horen hier zijn stem. En medley, muziekvrienden. Niet te geloven.

deze top 40. Debbie Jenner is een Engelstalige dame. Ze wordt in Engeland geboren, maar ze formeert in Nederland een band.

0: De stem van Theo Peters en hij componeerde het ook. Moeder, mag ik trouwen gaan op 25?
1: My love.
0: Van de Belcanto's.
1: There's only you in my life. The only thing that's right.
0: Volgens het tijdschrift Billboard is dit duet beste duet aller tijden. Diana Ross en Lionel Richie op nummer 24. Endless Love. Die plaat kunnen we eindeloos beluisteren, zo goed blijft hij. Wat dacht je van deze? Ook niet mis, toch? Hij schreef het speciaal om de geboortedag van Martin Luther King te herdenken. En hem eigenlijk een happy birthday te wensen. Stevie Wonder op het Motown platenlabel. Het werd een grote hit wereldwijd. Ja, zo noem je een liedje gewoon simpel.

Kung Fu Fighting, Carl Douglas natuurlijk, hè? En dan zou je denken, nou ja, dan komt er wel een volgend commercieel liedje. En wat gebeurt er dan? Eric Clapton. Stars on 45, volume 3, staat dus op nummer 22. 21. Ik denk wel een klassieker, toch? Geschreven in de tijd door Barry White. En het wordt eigenlijk gezongen door zijn koor. Want van die dames die de achtergrondvokalen deden. Want hij zingt zelf niet op het liedje. Maar goed, wel de arrangementen. En die begeleidingsband van Barry White heet The Love Unlimited Orchestra. En die zingen dus I'm So Glad.

Linker rijtje nu. Moeten er nog 10 gaan voordat we bij de top 10 zijn. Muziekvrienden weten we al wat er op 1 staat. Het is het 12e themalied uit een Bondfilm. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Dat staat erbij dus. Nu de Commodores. En zo heet het ook Lady.

0: nu muziek uit Spanje. No Me Hables van Juan Pardo. We hebben al Spaanstalige muziek gehad, helemaal in het begin van deze rondleiding. En deze staat in de lijst.
1: No me hables, no me hables.
0: Op nummer 19.

totaal andere muziek nu weer. Dat vind ik altijd zo interessant van zo'n oude top 40. De Specials uit Engeland met bandleider Jerry Demmers. En ze maakten ska-muziek.

echt, echt een klassieker van de Nederlandse popmuziek. Nummer 17 dus, Spargo met Just For You. En over klassiekers gesproken, hier zijn de echte klassiekers. Oh, weer zo'n medley. En dan deze keer met klassieke muziek. Het is toch niet te geloven? Het Royal Philharmonic Orchestra speelt mee met een Lindrum drumcomputer. Zo simpel is het.

dat moet Mozart zijn, toch zou je denken? Ja, muziekvrienden, dit is echt een hit geweest. Staat op 16 dus in die top 40. En het gaat maar door. 5 minuten lang die drumcomputer. En dan dat orkest wat meespeelt. Ja, vonden we toen leuk. Prima, mag toch. Tegenwoordig denk ik een beetje andere.

Weer stil van. Prachtige stem van Michael Jackson. Met zo'n heerlijke ballad. One Day in Your Life. Staat op nummer 15. Hey! Oh, het kwam de tijd van het album Forever, zijn vierde studioalbum. Hey!

komt oorspronkelijk uit 1960. Peter Koelewijn, we horen hem nu weer zingen. Van, nou, een paar decennia later zou ik je zeggen. In een live-uitvoering, volgens mij kwam dit bij een televisieprogramma vandaan. Veronica, weet je, die ging met die tent, gingen ze door het land heen en zo. Hij speelde dat daar. En later werd het nog een keer gezongen door het rapduo Miker, MC Miker en DJ Sven. Ja, dat waren ze. Ik ken hem natuurlijk met dat liedje van Madonna ook. Kom van het dak af 14 dus. Nu nummer 13. En wie is dit eigenlijk? Zat hij niet bij de Rolling Stones? Ja, tot 93 zat hij bij de Rolling Stones. Dus in dit jaar speelde hij dus.

speelde bas in de Rolling Stones en die maakte een solo plaatje Je suis un rockstar. Oh, daar zijn de Stones zelf. 12. Muziekvrienden, ik ga zo de top 10 voorlezen en dan draaien we dadelijk ook nog met hem mee. Start Me Up dus op 12 Rolling Stones. Nog even een klein stukje van een Japanse jongen. Tenminste, zo is het liedje. Het wordt gezongen door een Schotse zangeres. Annika. Eigenlijk heet ze Mary Sandman. Ja, leuk liedje. Kwam hoog in de hitparade terecht. Maar goed, we gaan de top 10 in.

muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 37. Een top 40 uit het jaar 1981. Daar komt hij. De top 10 ziet er als volgt uit. Nummer 10, Green Door, Shaking Stevens. Die kunnen ons vast nog wel herinneren. Nummer 9, Who Let the Heartache In, Patricia Paai uit Nederland. Nog meer muziek uit Nederland op nummer 8 van de Dolly Dots. P.S. Echt een goed nummer, zou ik je zeggen. Nummer 7, Why Tell Me Why. Nog een Nederlandse zangeres, Anita Meijer. Nummer 6, The Electric Light Orchestra met Hold On Tight. Nummer 5, The Old Callahan van BZN, ook uit Nederland. Nummer 4, The Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Een bijzonder nummer. Nummer 3, weer een medley. De Nederlandse Sterren die Stralen van Rubberen Robbie. Nummer 2, Hands Up van Ottawa. En nummer 1, die muziek uit die James Bond film. Die 12e, gezongen door China Easton.

0: fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Galois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
2: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
3: All music will be recycled.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 37. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1981. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, For Your Eyes Only van Sheena Easton. Het is het themaliedje uit de 12e James Bond film. En zij is de eerste en tot nu toe de enige artieste die te zien is tijdens de openingstitels van een Bond film, waarin het nummer dus te horen is. Ja, kijk er maar eens naar op YouTube. Ze is daar uitgebreid te zien, want ze zingt het liedje gewoon als een soort videoclip. Aanvankelijk werd de band Blondie gevraagd om een nummer te schrijven voor deze speelfilm. For Your Eyes Only. En Blondie nam een eigen nummer op. Maar de voorkeur ging uiteindelijk uit naar Sheena Easton. De versie van Blondie bracht de band in 1982 zelf uit. En die van Easton stond 11 weken in de top 40 en 2 weken op de eerste plaats. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry, een kerstliedje. En dat zo net nog in de zomer. In de Chess Studios in Chicago neemt hij op 9 september 1958... zijn eigen composities Run, Rudolph Run en Merry Christmas Baby op. De liedjes worden in november 1958 op single uitgebracht. Bij de kerstliedjes komen op 15 december 1958 de Billboard Hot 100 binnen. Run, Rudolph Run komt niet hoger dan 69... en Merry Christmas Baby komt tot 71. Straks tijdens deze rondleiding een nummer wat geschreven is in 1959. Nou ja, geschreven, de tekst is bijna letterlijk overgenomen uit het boek Prediker uit het Oude Testament. Interessant om te beluisteren dan, sowieso. En dadelijk ook nog muziek van een liedjesschrijver die onder andere de liedjes Hang on Sloopy, Twist and Shout en Peace of My Heart schreef. Dat zijn niet de minste nummers. En muziekvrienden, natuurlijk ook een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1969. Het is een Nederlandstalig album. Het is het tweede album van Boudewijn de Groot. En het heet Voor de Overlevende. Dadelijk nog 2 tracks eruit. Ik kijk even in de computer. Ik zie staan De Vrienden van Vroeger en Naast Jou. En dadelijk ook nog een Nederlandse vertaling van Don't Blame the Children van Sammy Davis Jr. Ja, misschien zeg je nummer dat helemaal niks, maar we hebben een hele bijzondere vertaling. En uitvoering ook. En dan vertel ik je nu dat tijdens de presentatie van de platentiendaagse op 12 september 1982 in Amersfoort de leden van Doe Maar een goud en een platina plaat krijgen voor Doris Day en andere stukken. Het album is op 27 maart 82 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Doris Day en andere stukken van Doe Maar staat vanaf 8 mei 82 3 weken lang op de eerste plaats. Op deze LP staan onder andere Is Dit Alles, Belle Helene, Doris Day, Liever Dan Lief en Radeloos.

Ja, dit is mijn wereld. En luisteraars, dit is mijn wereld eigenlijk ook een beetje. Hè? Van muziek en streektaal. En het gezellige, de gezellige verbintenis met elkaar is o zo belangrijk. Goed. Nou, dan gaan we een vrolijk liedje van mijn zuster geet met een Italiaan. Nou, dat is ook wat. Nou, dat wordt cappuccino, handgebaan en een schoonmoeder die nooit wat van begrijpt. Lotte Hannink.

immer recem hier. Of drink je soms geen bier? Non tietje kregen de hikken en zee. Tua sorella in el mio cuore. De koren? Nee, den heb ik nog niet. Ik vind nog op mijn krijtle en mang zo'n zon af.

ja, die Lotte Harding, die wil eerpels. Ondertussen zit Roel Noors mee. Die zegt, ja, ik ga hem Noors toezitten, want die heeft zo'n mooie muziek vandaag. Goed zo, bijzuster Giet met een Italiaan, dat is ook wat. Nou, we gaan naar Sjouke toe, dat is een Drentse zanger. En die zingt over Lotte Boeren aan de macht. En eerlijk, dan kreeg je tenminste een land waar de koffie sterk is en de regels simpel. Lotte Boeren aan de macht.

0: Ja, Lotte Boeren aan de macht. Hoe actueel is dit? Ik vond het nummer, ik denk, ja, dit laat ik even weer aan de luisteraars. Hier bij DNO Media, Striktaal en muziek. Goed, we gaan naar een stukje humor. En een aantal jaren geleden maakte Ede Staal mooie podcasten, zeg maar. Ja, dat noemen ze dan tegenwoordig podcasten, maar het was vroeger gewoon een opname natuurlijk bij Radio Noord. En Ede die heeft het over de Aaienboer.
1: Gezellige proties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.

Ik heb liever een broenhaai als een withaai. En de binnengrond dat het gek vindt. Maar naai is naai, zeggen ze. En dat is natuurlijk ook zo. Trouwens, beter een withaai als al daghond, zeg ik dan weer. Omdat ik ze lekker vind. Haar of zacht gekookt, enkel of dubbel gebakken. Omelet, een rauwhaai met citroen of cognac. Het is alleen lekker voor mij. Omdat we in de week nogal wat haaien nodig zijn, besloot ik, een maand wat geleden, om zo of een koppeltje honden aan te schaffen. In het boekenblad stond een advertentie. En ik trok af. De man deze aanbood was een echte hondenman. Mooie hakken met een bultroemte en mooie honden. Dat is ras, zei het tegen mij. Dat ben alle fijne en ze ben nog jong. Dat was je net wat voor mij. Ik zag in gedachten af voor mij. Tegen etenstijd soms in het schuurtje, met een vergiet en in de legkassen leeg mogen. Dit nog hitje touw, die net met eten bezig is. Mosses King, wat zegt hij hiervan? Vaat me niet af, als zo deur gaat. Als zo deur gaat. Het is nooit begonnen en het moest al wat worden. Wat moeten ze kosten, zei ik, hakje lachtig. Kijk eens, zei die man, dit is ras, hè. Nou mogen ook de midden op tentoonstellen. Dan worden ze worsten en kampt. En moest dan met maar eens kijken wat voor prijzen ik gewonnen heb. Nou, ik wil goud met die mokken. 15 gulden stuk. Ik was zo onder indruk dat ik bezweek. Dan moet je maar zeuben, met een hoorn, zei ik. Nou waren het ook alle mooien. Van die deftige domers met broene bontjassen aan. Ik had honden ook al aftemmerd, dus ze konden er zo in. De eerste morgen lag er een lutje broenhaai in het legkastje. Het leek me verstandig om door geen rugbord aan te geven, dus ik heb hem gewoon bidanen in het kartonnen dusje van de supermarkt gelegd. Nog een dag al wat werd ik onrustig, maar daar wat er kwam, geen haar. Ik vouwde ze nooit te rojoel, want ik had gehoord dat ze din te ver werden en dat ze doordeur minder zonne leggen. Wotter en grit, alles wat ze maar nodig hadden, zet ik ze voor. En ze nam te goud van. Als ik den zomers weer in tak kwam met mijn vergiet, keken ze me aan met zo'n gezicht van, wat is er? Ik wil niet veel zeggen, maar als ik in 14 dagen 3 haaien gekregen heb, is het een bult west. Fijn, ik kreeg in de goten dat zo niks werd. Ik noemde Mulder, die ook handenvreden verkocht. Ik zeg, ik moet eerste klas handenvreden hebben. Want de wichter zit tegen de leg aan. Oeh, zei hij, die moest dat zo doen. Smorgens wat legkorrels, dat stimuleert. En soms gemengd vreden. Dat gaat er mee door. En altijd zorgen dat ze zat te drinken hebben. Ik kreeg weer mout. Wat was dat moest, zei de Mulder. Moest met een zak van 25 kilo kopen, dat is veel goedkoper. Schiere kerel, dacht ik. Hij had gelijk. Dat scheelt een bult en daar was er goedkoper van. De aar. De aar. Als ik in bed lag, kwam het woord aar als een echo op me af. En nageslacht kon ik ook wel vergeten. Want de hoon dat erbij was, sprong de achterste veuren op. En dus weer een kostganger die niks opleverde. Ik heb al maar eindje Davids genoemd. En sinds die tijd mocht al daar niks meer gloren. Dus die kan zo in de pot. Moest slagen licht me niet. Dus Tomke zal wel eens een lang leven bij me krijgen. Ja, of ik mocht al slagen zoals mijn opa vroeger deed. Met een eerappelschil meske in de strus snijden. Die nog bang aan de waslijn. En dan in hoes rustig even de kraan lezen. En tegen tijd dat de kraan doet het, hangt al in net zo mooi stil. Nee, ik wacht maar af. En het onderhoek zal wel een bejoordenhoes worden, denk ik. Ik heb ze nou vaar mond. En ik heb in die vaar mond van Zuidmonder 20 haar gekregen. En Gertje had al zoveel begrip dat ze er nooit over begint. 1 gulden 28. Per stuk kosten ze mij.
En mijn zwager, Sjoerd, uit Sneek, het guster vast naar in de gordel dat. Dat hij en zijn vrouw met hun twee kinderen voor 7,69 aan haar opeten hebben. De ben van die fijne eieren, zei je. Die kippen van jou, die hebben een goed kosthuis. Ik wil zelf ook weer eens kippen hebben. Ja, zeg ik, dat moest dan. Er is een beetje op een tuur aan. Go even om bos hobben, kwam Gietje ertussen. Mag nog wat voor die meetnemen? Wow, zeg ik. Als er om denkt, mag je nog wel een beetje hondenvreet meetnemen. 2 kilo is eerst wel genoeg. Want ik was er alweer doorheen. Hoeveel leggen die kippen van jou nou in de week? Vraagt mijn zwager. Mag je ook wel 5 kilo meetnemen? Ruip ik Gietje nog achterna. Het zal weer vuur worden. Ik roek het aan de lucht en de eerste holoflucht. Ik ben nou zo wiet met mijn verske dat ik de eerste regels van het eerste couplet kloor heb. Vooruit met de heid.

0: Ja, dat was Ede Staal. Oh, ja. Oh, was er nog een klein geluidje achteraan, Klaas? Ja. Goed, dat was Ede Staal met de aaienboer met zijn hoender. Goed, ja, zoals wij hier zitten, luisteraars, ben we gewoon pensionado's. Hè? Ik heb het nummer wel eens eerder laten horen, de pensionado's. En ja, de pensionado's brengen AOW Rhapsody. Nou, dat is wel, klinkt zoals Freddie Mercury. Alsof Freddie Mercury een rollator even kreeg. Dus zo kun je het wel een beetje zien, hè. Maar goed, luister er maar eens even naar. De pensionado's. De AOW is Rhapsody.
1: Streektaal en muziek. Met Wim Oegies. Iedere zondag van 9 tot 10 uur.

Ja, dat was de AOW'ers Rhapsody. Mooi, hè? Goed. De Pensionado's. We gaan naar Fien Snelling. En Fien Snelling zingt altijd wel ene. En dat klopt. Er is altijd wel ene die beter werd. Vooral bij verjaardagen. Ken je dat gezamenlijk in... Er is altijd ene die het beter werd. En zo is het natuurlijk wel. Fien Snelling.

Ja, er is altijd wel een die aan u denkt. En het is heel fijn dat er altijd een is. Ja, dat was Fien Snelling met Altijd wel een. We gaan naar Gerard van Maasakkers. En die heeft een mooi lied gemaakt. En dat lied dat heet Liedje van Altijd. Het is een heel bijzonder nummer. Dat moet je naar lusten. En het is ook zo'n nummer dat niet kapot te krijgen is. Zelfs niet met 3 kinderen en een blaffende hond in huis. Goed zo, Gerard van Maasakkers.

Ja, wat een mooi liedje, Gerard van Maasakker. Een liedje van altijd. Dan gaan we naar Luc Pieters. En die zingt voor ons Alles Anders. En dat is mooi, want als iedereen hetzelfde deed, zat ik hier nou met standaard tekst en zonder plezier natuurlijk. Want zo is het wel. En Klaas, Luc Pieters, Alles Anders.

Dat was Luc Pieters met Alles Anders. En dan gaan we nu naar het laatste nummer van vandaag. En dat is een soundtrack van een film over de Sultan van Berkoop. Ja, het is nooit te laat.

Ja, toen was het afgelopen. Ja. Ja, dat was dus de soundtrack. Het is nooit te laat. En dat is een film over de Sultan van Berko. Dus het is best stellingwaars. Goed. Goed, er zit het uur van de streek al eigenlijk alweer op. Lustraars. Nou, mijn naam is weer Moeris en ik heb het met plezier gepresenteerd. Klaas, bedankt. Dikke dank voor de techniek. Nou, je hebt het weer perfect gedaan. En lustraars, de volgende week ben ik er weer. Geniet van de rest van de zondagmorgen en de zondag. Fijne week bij DNO Media. We waren bij u van 9 tot 10 uur. Tot de volgende keer. Mooi.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt het overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.
7: Goedemorgen en welkom live vanuit de studio in Zuidwolde bij Ronduit Zondag. En dat doen we tot 12 uur. En we, dat zijn Farhad Abdi, hij doet de techniek en ik ben Albert Boks. Make-up programma samengesteld en mag het presenteren. Ja, we gaan op deze 13e september beginnen met muziek in het eerste uur. En straks om 10:30 ongeveer hebben wij een woord voor de zondag, een overdenking. En die is deze keer verzorgd door Josianne Luten uit Zuidwolde. We gaan beginnen met het bekende lied I Want to Know Christ. En het wordt gezongen door ProMusica.

Ja, op dit moment is er een kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde. En dat gaat over het begrensd mens zijn. Iedereen loopt in het leven wel eens tegen een grens aan. Je wilt iets anders, maar het lukt niet. Je lichaam werkt niet mee. Je weet even niet hoe het verder moet. Of je merkt dat je niet alles kunt veranderen, hoe graag je dat ook zou willen. Wat doet zo'n grens met je? Nou, tijdens deze op adem komen viering staan ze daar stil. Bij stil, met muziek, verrassende vragen, een psalm van David en ruimte om even stil te worden en na te denken. Geen kant-en-klare antwoorden, maar ruimte om je eigen leven te herkennen. Nou, dat doen ze in de dienst en wij doen dat in de muziek. In deze aflevering van Ronduit Zondag bij DNO Radio. En we gaan luisteren naar het lied The Lord's Prayer.

later in het programma. Bell Terrible Brain of Brain Terrible, de tenor. Maar we willen eerst graag even luisteren naar The Lord's Prayer. We zijn druk op zoek.

Ja, een prachtige uitvoering van The Lord's Prayer door André Bocelli. We gaan luisteren naar klassieke muziek van Tchaikovsky, De Bloemenwals.

stukken gecomponeerd. Vanmorgen in Ronduit Zondag bij DNO Radio gaan we luisteren naar de orgelfinale van de symfonie nummer 3. En dat is een opname in de Royal Albert Hall in Londen. En dat is een gigantisch orgel. En daarop speelt dan tijdens deze opname de bekende organiste Anna Lapfoot. En daarna gaan we luisteren naar het woord voor de zondag.

0: klein begin.
1: Dan begrepen we niet helemaal wat daar gebeurde. Goed, ik denk dat dat al de meditatie was voor deze zondagmorgen. Ik zal het even afkondigen. We hoorden een stuk, want dat was niet helemaal, van de componist Camille Saint-Saëns.

de orgelfinale uit symfonie nummer 3. Op het één na grootste orgel van het Verenigd Koninkrijk in de Royal Albert Hall. En de grootste, het grootste orgel vind je in de kathedraal van Liverpool. Het orgel heeft meer dan 10.200 pijpen. Ongeveer 200 registers staat hier en voltooid en in gebruik genomen in 1926. Nou, ik kan het allemaal niet checken, maar ik geloof dat het waar is. Dat het grootste orgel van Engeland in ieder geval in Liverpool staat. Dan gaan we nu eens even... we gaan nu maar naar de overdenking toe, Farhad. En dan, dat is dominee Jos-Janne Luten uit Zuidwolde.

Goedemorgen, luisteraar. De nazomer is inmiddels weer begonnen. En hij doet ons stilstaan bij de zomer die achter ons ligt. Af en toe mogen we nog genieten van een mooie zomerse dag. En we denken terug aan wat we deze zomer hebben gedaan, of misschien ook wel wat we deze zomer hebben gelaten. We staan stil bij het seizoen wat nog komt, bij de herfst, bij de winter. En soms staan we ook stil bij waar we zelf staan in het leven. Soms is het daarvoor ook tijd voor een pauze. Ik zou u graag even willen meenemen in de verbeelding. En als u het fijn vindt, mag u daar uw ogen bij dicht doen. Beeld je eens in dat je een wandeling maakt. Je trekt door het bos en langs velden, over smalle zandpaden, over een stevige asfaltweg. Soms is het klimmen, eventjes. En soms ben je opeens al veel verder dan je dacht. Aan je voeten draag je stevige schoenen. Om jouw schouders hangt een tas, met een regenjas, een fles water tegen de dorst, een reep voor nieuwe energie. Je bent goed voorbereid, niet voor één gat te vangen. In jouw hoofd draag je ook zorgen om gezondheid, druk van mantelzorg, het werk dat roept, herinneringen die om aandacht vragen. Het lijkt of ook die last aan jouw schouders trekt. Het is tijd voor een pauze. Daar staat een bank. Er zit al iemand, maar hij schuift op en maakt plek voor jou. Hij zwijgt, die ander. Hij laat je zitten, rusten, zijn. Je denkt na, vraagt jezelf af wat je nog langer mee wilt sjouwen. Wat je echt nodig bent. Wat je achter kan laten. Goed voorbereid zijn is fijn. Maar moet je alles meedragen in je tas en in je hoofd? Zo zit je daar, naast de zwijgende ander. Nadenkend over wat voor jou belangrijk is. Wat waardevol is om mee te nemen op je wandeling, in je leven. Waar kan je afstand van nemen? Wat blijft bij je? Wanneer je opstaat, staat hij ook op. Hij kijkt je aan. Wil je samen gaan? Bij de volgende bocht merk je het licht. Merk je dat het lichter is. Het is ruimer in je hoofd. Je schouders voelen niet meer zo gespannen. Tas en hoofd nog even vol, misschien. Maar het lijkt of deze reisgenoot, jouw stappen een lichter ritme geeft. In ons leven zijn we continu hard aan het werk. Alles wat we meemaken dragen we met ons mee. Krijgt een plekje in ons leven. Soms aan de oppervlakte, soms wat dieper weg in een laadje dat niet altijd meer open gaat. Maar toch zit het er en blijft het er. Op onze reis door het leven verzamelen we niet alleen herinneringen en gebeurtenissen, maar ook materiële aandenkers die we bewaren omdat het een herinnering heeft, omdat het voor ons van waarde is. En soms ook omdat het nuttig is. Onze huizen staan vol met nuttige spullen, zodat we meer tijd en aandacht overhouden voor andere dingen. Althans, dat zeggen de reclames, die ons proberen te overtuigen van het nut en het waarom we dat toch per se moeten aanschaffen. We laten ons soms zo makkelijk meeslepen in de gedachte alles te moeten hebben, dat alles steeds groter, beter en mooier moet. Maar ook dat we zelf steeds beter moeten presteren, meer van onszelf moeten laten zien, steeds meer ballen in de lucht moeten houden. Want dat is toch het leven? Graag neem ik u deze morgen mee naar de woorden uit Matteüs 13. En daar vinden we Jezus die in verschillende gelijkenissen tot de mensen om hem heen spreekt.
Hij spreekt ook tot zijn leerlingen in de gelijkenissen. En waaronder de gelijkenis uit Matteüs 13, over de verborgen schat in de akker, de waardevolle parel en het net vol vissen. Het verhaal uit Matteüs 13 lijkt zo grenzeloos rijk aan beelden. Het doet je haast denken aan een wonderkamer, hoe iemand gegrepen kan zijn door beelden, en lang niet altijd gezocht, maar tegen het lijf gelopen. En dat juist die beelden worden bewaard in die wonderkamer. En dat je opeens bij iemand kan denken, maar dit is voor deze ene mens bedoeld. En het gaat bij Matteüs 13 niet om schatten van geld en van status, maar om dat waar ogen van gaan stralen, waar je hart warm van wordt, waarvan je denkt, ja, dit is goed, dit is passend. En eigenlijk is zo'n kamer ook een troostkamer, voor wie de wereld te groot, te zwaar, te lelijk vindt. Afgelopen week, op 10 september, was het Wereldpreventiedag voor de suïcide. Mensen die de wereld te groot, te zwaar en te lelijk vinden. Mensen die heus wel verder zouden willen, maar het niet meer kunnen. En het is goed dat daar stil bij gestaan wordt. Want het leven is niet eenvoudig. Niet altijd. Ook al doen we soms alsof dat wel zo is. In Matteüs 13 wordt ons dat ook aangereikt. Het leven van de leerling is ook niet altijd eenvoudig. En het is alsof Jezus ze hier een strategie aanbiedt om lichter te leven. Een ander perspectief. Waarbij dat wat onrechtvaardig, gewelddadig en wat lelijk is teniet wordt gedaan. Waar dwaasheid en heerszucht wijken voor wijsheid en liefde, aandacht en geduld. We mogen hopen dat dat ook voor ons zo voelt. Leven met wijsheid en leven met wat het leven je geeft. Het valt nog niet zo mee in onze tijd. Met onze eigen verwachtingen. Verwachtingen van onszelf of van anderen. Met onze dromen en idealen. In een wereld die steeds sneller wordt. Waarin steeds meer mogelijk is. En waarin de druk om mee te doen steeds meer toeneemt. Toch is het niet alleen een dilemma van onze tijd. Ook de leerlingen in de tijd van Matteüs worstelden met de vragen van hun tijd. Met hun aanzien, met hun dromen en idealen. Verwachtingen van henzelf en van anderen. En toch werden zij op weg gezet. Zonder verwachtingen, zonder idealen. Door te leven wat hen gegeven werd. Door te leven met aandacht en wijsheid en met het vermogen om te luisteren. Door te ontvangen wat ze zelf uitdeelden in de zorg voor de ander. En daardoor de dankbaarheid ontvangen. En als ze dan een keer niet aan de verwachting van de ander voldeden, dat ze daar dan niet over gingen piekeren. Dat ze dat dan niet meenamen in hun rugtas, op hun weg in het leven, waardoor er steeds meer bij kwam. En wat ze uiteindelijk zouden gaan voelen op hun wandeling. Dat de bagage te zwaar zou worden. Nee, in plaats daarvan komt het advies deze morgen uit Matteüs 13. Schud het als zand van je af. Niet elk aandenken in de vorm van een herinnering of gebeurtenis hoeven met ons mee te blijven dragen. Soms is het beter om even afstand te nemen, ruimte te scheppen of zelfs afscheid te nemen van dat wat voor jou lelijk, zwaar of onrechtvaardig voelt. Er blijft genoeg over in jouw schatkamer om uit te blijven putten, om mee verder te kunnen in het leven. Het is een mooie oefening voor het seizoen dat voor ons ligt. Zorgen voor de ander, maar ook zeker voor onszelf, want dat wordt zo snel vergeten. Leven met wat je gegeven wordt.
Het klinkt een beetje ingewikkeld in onze tijd. Maar hoe zo mooi zou het zijn als we daar toch steeds meer naar konden gaan leven? Door te blijven putten uit onze eigen schatkamers. Door het vermogen om te luisteren en te onderscheiden. Door het vermogen om eerst te luisteren en te zien. En dan pas een oordeel te vellen. Of dan pas in actie te komen. Eerst de ander zien zoals die is. Eerst te luisteren naar wat de ander echt te zeggen heeft. Of juist te luisteren naar dat wat niet gezegd wordt. Omkijken naar elkaar. Omkijken naar onszelf. Het is tijd voor een pauze. Daar staat een bank. Er zit al iemand. Maar hij schuift op en maakt plek voor jou. Hij zwijgt, die ander. Hij laat je zitten, rusten, zijn. Zijn zoals jij bent. Bij de volgende bocht merk je dat het lichter voelt. Het is ruimer in je hoofd. Je schouders voelen niet meer zo gespannen. Tas en hoofd nog even vol. Misschien. Maar het lijkt of deze reisgenoot, jouw stappen een lichte ritme geeft. Ik wens u allen een reisgenoot toe die uw stappen een lichte ritme geven, die u pauze laat nemen en die u laat zijn zoals u bent. Wie weet vindt u dat bij degene waar u naast zit. Wie weet vindt u dat in God. Of in welke vorm waarin u het gelooft. Maar ik gun het u van harte. Ik wens u een goede en een zonnige zondag toe.

spoor bekeek, zag ik langs heel de baan. Daar, waar het juist het moeilijkst was.

0: uit zondag.
1: Wij zijn TMO.
0: Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: TMO.
2: Ja, dat was de bijdrage van dominee Josianne Luten uit Zuidwolden. Als u wilt reageren, kan dat. We hebben een mailadres bij Ronduit Zondag en dat is info@dnomedia.nl. info@dnomedia.nl. Daar kunt u trouwens al uw vragen kwijt of opmerkingen of muziek aanvragen, noem maar op. Het adres staat vrij voor al uw vragen en opmerkingen. info@dnomedia.nl. Dit is Ronduit Zondag van DNO Radio. Dat doen we iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Rechtstreeks vanuit de studio in Zuidwolde. 1971, een grote hit voor Don McLean.

prachtig blijft het. Don McLean uit 1971 was het. Ik kreeg een berichtje binnen dat op donderdag 17 september... is er een Israël-manifestatie op de Dam van Amsterdam. Er gaat een bus vanuit Staphorst. En dus wordt gestart op het Marktplein. En die gaat dan naar Amsterdam toe. De kosten zullen ongeveer €32 bedragen. Als je mee wilt, dan kun je je opgeven via jw.vanarnhem@zolcom.nl. Mocht je het adres niet zo gauw worden, mail het maar naar ons toe naar de info@dno-media. En dan komt het prima in orde. Dan geven wij dat adres door. Maar 17 september dus is er een grote Israël-manifestatie op de Dam. Volgens mij is die ieder jaar. En een bus gaat er vanuit Staphorst, vanaf het Marktplein. En dan kun je opstappen. Maar de kosten zijn ongeveer €32. Maar je moet je wel even opgeven. Dan neem ik dat ook maar even het bericht mee van muziek in de Mariakerk. Samen onderweg vertolkt op eigen wijze Nederlandstalige kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal. Die de toehoorden meenemen naar de melancholie, naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september bezingen zij de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. En die mensen zijn Ellen Rustige, zang gitaar, Adrie van Loon, zang en mondharmonica, George Holleboom, zang en gitaar, en op cello Tjalle Rens Galema. Dat is dus 20 september in de Mariakerk in Ruinen. Ik had het al gezegd aan het begin van het programma dat er een kerkdienst was in de ontmoetingskerk over op adem komen, rust, en om daar eens bij stil te staan. En om die ruimte te geven om even stil te worden en na te denken. We hadden zo'n mooie liederen. Het laatste stuk tot aan het nieuws, dat is ook zo'n stuk. Het is Spiegel im Spiegel van de bekende Finse componist Arvo Pärt. Het komt uit 1978. We kiezen voor een hele mooie opname van Leonard Rotjek op cello en Herbert Tjoeg op piano.

0: Dat was hem, die mooie opname van Arvo Pärt. De componist Spiegel im Spiegel heeft het gecomponeerd in 1978. We gaan richting het nieuws van 11 uur bij DNO Radio.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: 11 uur. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomers waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Vigro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

begonnen dit uur met het overbekende adagio gedeeld uit het klarinetconcert van Mozart. In de uitvoering van het English Chamber Orchestra en op klarinet Joan Enrique Leluna. Prachtige muziek blijft het. Ja, vandaar in de tweede uur ook muziek, maar ook informatie. Want, nou, er is genoeg te doen. Want het is nog steeds Open Monumentendag in onze regio. Ook vandaag openen oude panden, kerken en musea in heel Drenthe en Overijssel gratis hun deuren. Je kunt er boeiende rondleidingen volgen, kunt archeologische vondsten laten beoordelen of wandelt langs lokale boeken- en rommelmarkten. Dus volop te doen. En in ieder dorp is er wel iets open om het nog te bewonderen. Open Monumentendag. Straks nog meer nieuws dus in dit programma. Ja, we gaan luisteren naar Homeward Bound. Dat is ooit gecomponeerd door Martha Keen Thompson. Nu in de uitvoering van de bariton Bryn Terfel. Hij mag Sir voor zijn naam zeggen, want is ooit geridderd door Queen Elizabeth. En dan heb je grote verdiensten voor het Verenigd Koninkrijk gedaan. En dat heeft hij ook voor de muziek. De bariton Bryn Terfel met Homeward Bound.

In Dolderkarken in Echten de soep weer klaar. Voor jong en oud, gewoon voor iedereen die tijd, zin heeft in een heerlijke kop soep en een praatje. Om 12:30 middags, dan staat de soep op tafel. Wees welkom. Nou, dat lijkt me ontzettend gezellig. Ik heb al even genoemd muziek in de Mariakerk op het programma van 20 september. Dan komt het ensemble Samen Onderweg en die vertolkt op eigen wijze Nederlandstalig kleinkunstrepertoire. Dan had ik nog één bericht binnengekregen en dat is... Oh ja, ik moet nog wel even vertellen dat dan de kerk open is om 2:30 en ze start dus middags om 3:00. Dat moet er nog wel even bij vermeld worden. Dan gaan we naar zaterdag 19 september. Dan wordt er een korte wandeling gehouden in het Voedselbostuiner in Reesdal. Gelegen in het Kastenbos op de grens van Drenthe en Overijssel. Het onderwerp is Voedselbos. De wandeling is onder leiding van Mirjam Vagel. Tijdens het lopen kunnen de mensen genieten van de natuur en dingen proeven. Het adres, de stad om 10:00, de Kastenlaan 4 in Eijhorst. Parkeren aan de Kastenlaan, daar is denk ik genoeg ruimte. En deze wandeling is niet geschikt voor minder valide en bij storm gaat het niet door. Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers. Meedoen is gratis voor volwassenen en kinderen en het is op eigen risico. Een vrijwillige bijdrage wordt dan wel op prijs gesteld. Nou, iedereen mag meewandelen. Tot zover het nieuws.

Het orkest van Harry van Over hoorde je in het nummer, het adagio gedeelte van de componist Tommaso Albononi. Het is DNO Radio op dit moment. We zitten live in de studio in Zuidwolde. En we maken ronduit zondag. En dat doen we ook iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Fijn dat je luistert op dit moment. We gaan naar de componist Antonín Dvořák. Naar zijn nieuwe wereld, Going Home.

prachtig. Going Home, uitgebracht door de Zero Eight. Dat is een ensemble. En het was De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Ja, de volgende, dan moet ik toch even wat inleiden. Ik was afgelopen zaterdag 5 september bij de voorstelling Feeling Alright. Nummer 2 in het Bostheater in Ommen. Dat was een voorstelling van Matthijs van Niekerk en de Sven Hammond Band. Ze hadden 13 optredens in een soort zomertour maakten ze. En ze deden ook om aan in het Bostheater. Als u daar nooit eens geweest bent en u bent in de gelegenheid, fantastisch daar. Het is een prachtig theater in de open lucht. En een hele leuke sfeer is dat. Maar zij was er ook. En dat is dus zeg maar een voorstelling. Vol jazz, soul, groove, sterke verhalen en gastartiesten. Zo moet je dat een beetje inkleden. En het thema is levenslust, levenskunst en lust for life. En dat hebben ze ook uitgestraald, want er komen ook gastartiesten bij. En die avond, die zaterdagavond in Ommen, waren daar onder andere Rien Scherrissen van de Golden Earring. Hij speelde nog prachtig mee op zijn basgitaar met een paar nummers. Stef Bos was er, Nico Dijkshoorn en ook Treintje Oosterhuis. En Matthijs had ook al een tv-programma, 4 jaar lang. En deed hij Matthijs draait door. Hij had ook allerlei gasten, muzikale gasten, allerlei stijlen. Liet hij daar de revue passeren. Ik vond het altijd een heel mooi programma. En dan had hij ook in het theater Forever Young en die vrienden had hij een portret van gemaakt. En die had een heel mooi lied geschreven. En dat zong die avond Treintje Oosterhuis. Ik heb het even opgezocht. Ik denk, het is zo'n mooi lied. Past ook prima in Ronduit Zondag bij DRO Radio. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Treintje Oosterhuis. En ze wordt begeleid op de gitaar door de zoon van Henny Vrienten. Sander Vrienten. Het gaat niet over.

Trent Joostra is prachtig gezongen. Het gaat niet over een nummer van Henny Vrienten. 5 september gezongen in het Bostheater in Ommen. En dan denk je, allemaal van deze soort lieden? Nee hoor. Er kwam ook een Duits snoepje voorbij, zoals Matthijs het noemde. Doe van Peter Maffay. En het hele theater, het publiek zong allemaal uit volle borst mee. Dus het was een hele gevarieerde muziekavond. We gaan luisteren naar het Stellenbosch University Choir. En ze zingen The Circle of Life. Thank you.

Ja, dat was het Stellenbosch University Choir. Het is het oudste koor van Zuid-Afrika. In 1936 is het al opgericht en het bestaat nog steeds. En dit was het nummer van Elton John, The Circle of Life. We gaan weer wat rustige muziek in. En het is ook een gospel, Be Still My Soul. Nu in een klassieke uitvoering van William Joseph en Zach Clarke.

0: Ja, nu we aanbeland zijn bij de gospels, dit was Be Still My Soul, kan ik je vertellen dat tussen 12 en 1 weer gospel music wordt gemaakt. En vanavond tussen 6 en 8 glorieklanken. Je kunt dan rechtstreeks naar de studio in Zuidwolde bellen of whatsappen om een verzoekplaat aan te vragen. Dus tussen 6 en 8 uur vanavond, maar straks tussen 12 en 1 gospel music. Stef Bos, hij maakt ook de mooiste liedjes, maar nu heeft hij een vertaling gemaakt van een lied van Bob Dylan, Times Are Changing. En hij heeft er genoemd De Tijd om de Tijd te Veranderen.
1: Kom open je ogen, kop uit het zand, want de wereld draait door en wij staan aan de kant. We kijken ernaar en we zijn als verlamd. Het wordt tijd om de tijd te veranderen. Want we sluiten ons buiten, gordijnen gaan toe. Sluiten onze ogen, want het nieuws maakt ons moe. En onze kinderen vragen, waar gaat het naartoe? En we geven hun toekomst uit handen.

Dat was Stef Bos met een vertaling van een liedje van Bob Dylan. Ik zie wat in de studio liggen, hier op de desk. En dan beweegchallenge. Help je mee met het verbreken van ons eigen wereldrecord bewegen in de buitenlucht voor 50-plussers. Nou, dat doen ze in Kerkenveld ook aan mee. Vitaal blijven en door met elkaar te bewegen. En dat kun je doen op maandag en woensdag tussen 9 en 10 uur 's morgens in Kerkenveld op het veldje tussen de speeltuin en de Bremhoeven. Voor wie? Gericht op 55-plussers, maar iedereen is welkom. Dus ze willen een wereldrecord gaan verbreken. Het blijkt een landelijk iets te zijn. En dus de Kerkenveld Jan Haastraat bij de speeltuin. Het ligt hier. Ik denk dat ze gistermiddag te gast waren in het programma Smaakmakers tussen 12 en 2 uur. Goed, nou, dat was nog een laatste nieuwtje. Het lag hier, ik denk, ik neem het nog even voor u mee. Want bewegen is natuurlijk altijd goed. We wensen je nog een hele fijne zondag. En als je wilt bewegen, er is dus genoeg te doen. Smaakmakersfestival in de wijk. In Ruinen is de padensport. Je kunt ook een mooie wandeling door de natuur maken. Er is genoeg te doen. En dus een hele fijne dag. En we sluiten deze aflevering af van Ronduit Zondag met de Griekse synthesizer koning, mag ik maar zeggen, Vangelis. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Praise in Gospel Music met Henk Maat.
1: Ja, luisteraars, een hele goede middag. Welkom vanuit de studio in Zuidwolde. Wij zijn DNO en u bent aangehaakt bij het programma Gospel Music. De techniek is vanmiddag in handen van Roel Schudde. Laten we die maar laten schuiven. En Martijn Buwalda, die begon dit nummer van Gospel Music met sneller en sneller. En het circus moet altijd maar sneller in de wereld. En soms is er dan ook nog een redder, daar zingt hij dan ook over. Welkom bij Gospel Music en we hebben een heel mooi uur voor u samengesteld met informatie, met Gospel Music. En dan zit er ook nog een column tussen. Ik heet u van harte welkom bij dit programma. En dank met de voorgaande programmamakers. En we gaan op weg en op weg naar de Road to Freedom. En dat is van Top Pops, een oud nummer, maar met hele actuele teksten erbij. En How Great Thou Art is een nummer van Elvis Presley, een gospelnummer. Maar nu eerst Road to Freedom.

Ja, How Great Thou Art, hoe groot zijt gij, gezongen door Elvis, een prachtig lied. En heel herkenbaar die melodie voor u, waarschijnlijk ook aan de zender. Inmiddels heb ik hier nog een berichtje gekregen en dat is, hoort eigenlijk niet zozeer bij de concertagenda, maar ik doe even een woordje tussendoor. Wandelen in Mooi Drenthe, dat kan van 10 tot en met 16 oktober 2026 en dat is dan in de Afrikaloop. .nl. Die wandeling die vindt al jaren plaats hier in Drenthe. En die is vanaf 10 oktober tot en met 16 oktober. Zet hem alvast in de agenda. U kunt kiezen uit verschillende afstanden. 10, 15, 25, 35 kilometer. En wandelaars die kunnen voor de 10 kilometer kunnen tussen 1:30 en 2:00 starten bij de finish. En de overige afstanden tussen 8:30 en 9:15. Meer informatie over de startplaatsen vindt u op de website onder de route. En u kunt zich aanmelden. Een update maandagmiddag om 16 uur is er in Borger een informatiemoment over de Andreas Manna Stichting en het project in Kenia. En hou dat maar eens in de gaten. Die website van afrikaloop.nl. Als u dat inleest, dan kunt u dat alvast in uw agenda inplannen. Van 10 tot 16 oktober. Lekker wandelweer. Herfst natuurlijk. En ik heb verschillende jaren ook aan meegedaan. En misschien gaan we de week daarvoor of zo nog wel een interview doen met mensen die dit organiseren. Altijd een prachtig actief evenement. En ook nog voor het goede doel in de vorm van een Afrika-loop in Drenthe. Voorlopig weer voldoende gepraat. We gaan eens even een nummer draaien. There Was Jesus. En die wordt gezongen door Jack Williams. Maar ook door Dolly Parton. Die onlangs is gestorven. / heen gegaan. Ook een mooi gospelnummer. How Strong God's Love is van de Jaffo Gate Quartet. En Come Jesus Come van C.C. Winans. Die een paar weken geleden waar we mee met Quiet Company hebben opgetreden in Ahoy. 2, 3 weken geleden inmiddels met C.C. Winans. Dat was een mega groot concert.

Ja, prachtige muziek met CC Winans in Ahoy. En 11.000 bezoekers die allemaal meezongen en meeklapten. Het was een groot feest van aanbidding, noemen ze dat ook wel. Een column, die is nu aan de orde. Want het is al 12:30 geweest. En ik heb een column hier. Ik zie in jou zie ik een schaduw. In jou zie ik een schaduw van hoe een vader door God eens bedacht had moeten zijn. Oh, daar zit nog wel een laagje onder. Het werk in jouw handen, de liefde in je ogen, in alles wat je elke dag weer voor hen doet, ligt een tedere zorg oprecht met hen bewogen. Ook al is het niet je eigen vlees en bloed, voor altijd sta je naast me. Als een gift van genade, momenten van geluk, van zorg en pijn. In jou zie ik een schaduw van hoe een vader door God eens bedacht had moeten zijn.

Ja, dat is echt de donkere gospel music van Thompson Singers uit Amerika. Uit het zuiden van Amerika. En het nummer daarvoor was van Matthew Six, Look at the Birds. Die komt de laatste gospel-uitzendingen bij mijn programma wel heel vaak weer voor. Want dat is ook een topnummer. Inmiddels zijn we aangekomen bij de concertagenda. Gospel nieuws, ik ga het even een beetje opsplitsen. We gaan eerst even het nieuws, want dat geeft mij ook de gelegenheid om straks nog weer wat op te zoeken. Samen zingen, luisteren en genieten in Zuidwolde. Want de Zuidwolder zangavonden die hebben ook binnenkort weer een optreden. Zondag 27 september. De Urker Zangers met muzikale verrassing erbij. Dus er komt nog een gast mee. Of een gast. Orgel Harm Hoeven. Spreker Jan de Boer uit Urk. Dat is zondag 27 september. En dat begint om 19 uur. Toegang gratis. Er is natuurlijk wel een collecte. Hervormde Kerk Hoofdstraat 98 in Zuidwolde. Dan knoop ik daar nog even het programma aan vast van zondag 25 oktober. Zet hem alvast in de agenda. Want dat is ook een hele leuke hoor. Christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Nou, die kunnen er wat van. Dat dak gaat er gewoon af. En onder leiding van Jaap Kramer. Piano en orgel, ook Jaap Kramer. Dat is zondagavond 7 uur op 25 oktober. Nou, nu ik toch één keer op deze site sta. Zondag 29 november, dan is het alweer een paar graden lager hoor. Christelijk Mannenkoor Hollandse Veld, onder leiding van Frank Kaman. Piano Henry Huisjes, orgel Gerwin van de Plaats. Dat is zondag 29 november, s'avonds om 7 uur. Oftewel aanvang 19 uur. Toegang gratis, wel een collecte. Samen zingen, luisteren en genieten. En we gaan nu even luisteren naar een stukje muziek. The Power of Prayer van Bruce Springsteen. Een gospel van Bruce Springsteen. Ja, die komt hier ook voorbij. Dat kan allemaal. Luister maar.

Ja, prachtige gospel van The Boss. Bruce Springsteen, The Power of Prayer. En ik heb nog een vervolgstukje van de gospelagenda en het concertnieuws. Ik had gisteren een aftrapdag in september. Hè, dat was gisteren dan in Amersfoort. En de seizoensopening van de concerten en de projecten die we weer gaan doen met de Choir Company, de Young Messiah, zitten weer aan te komen. En er komt ook een Symphony of Praise optredens. En daar moeten we weer voor oefenen. Dat gaat dan richting kerst alweer. Met kerst dan krijgen we Symphony of Praise. Daar hoort u later veel meer van, want dan neem ik heel veel flyers mee. Die zijn nu nog niet klaar. En ook voor de Young Messiah, die komt nog in Hogeveen. Daar gaan we dan zingen en optredens doen en verzorgen. En dat is heel erg mooi. Maar vervolg komt daar nog van. Maar we hoorden een nieuwtje en die mag ik ook even voorlezen. Big Church Festival komt naar Landgraaf. Landgraaf krijgt er in augustus 2027 een groot, zet hem maar vast in de agenda, een groot internationaal christelijk festival bij. We hebben natuurlijk Opwekking kennen we. Vroeger kennen we Flevo. Maar nu komt er iets bij. Big Church Festival komt naar Landgraaf. Van 20 tot en met 22 augustus vindt op Megaland de eerste Europese editie van Big Church Festival Europe plaats. Het festival is een Europese uitbreiding van de Britse Big Church Festival, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een groot christelijk familiefestival in het Verenigd Koninkrijk. Ook bezoekers uit Nederland en andere Europese landen reisden de afgelopen jaren naar Engeland om het festival mee te maken. Met de komst van een Europese editie wordt die afstand een stuk kleiner, want het komt naar Landgraaf. Dus dat is van 20 tot en met 22 augustus in Landgraaf een heel groot Big Church Festival. Dat deze informatie wilde ik u niet onthouden, want als je echt een gospelfan bent en houdt van zingen en koren en misschien ben je wel volkoren, dan ga je vast naar zoiets toe. Kun je mooi even inplannen in je vakantie. Als het dan mooi weer is, nou, dan zie ik het al voor me, hoor. Voor zover de informatie van de concertagenda. Wij gaan nu luisteren naar Michael W. Smith. Vorig jaar stond hij in Ahoy met C.C. Winans. Toen mochten we daar ook weer bij zijn. Sky Spills Over, dat is het nummer. Luister.

Ja, dat was de Sky Spills Over van Michael W. Smith. En we gaan nu luisteren naar een ander stukje muziek. City Light van The Battle and The Blessing. Dat, zo heet het nummer. Na dit nummer kom ik nog even weer bij u terug. Want we gaan alweer richting het einde van het programma. The Battle and The Blessing.

Echte praise- en aanbiddingsmuziek, oftewel gospel en worship, komt voorbij in dit uur gospel music. We zijn al bijna weer aan het einde van het programma. Het nummer van Chris Christoffersen staat al klaar. Between Heaven and Here. Maar blijft u vooral aangehaakt bij de radio zitten. Dank voor Roel Schudde en de techniek. Die heeft dat weer super correct verzorgd. En blijft u gewoon zitten, want Tony en Roel die gaan nog even een uurtje door met De Streek op zondag. En ik wens u nog een hele fijne zondag. Tot de volgende week.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomers waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. De meeste files zijn niet al te lang. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wat drukker op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. De vertraging is er 10 minuten. Op de A12

0: veroorzaken file op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat. Daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Een hele goede middag toegewenst bij De Streek op zondag. 13 september vandaag. Wat hebben wij op het programma staan? Nou, u kent het inmiddels denk ik wel. Mooie muziek, de 5 minuten van Ziel en ook de agendaflitsen komen voorbij. En Roel, die schuift nog een uurtje door. We beginnen met Sarah McLachlan. En het nummer wat zij voor ons gaat brengen heet Good Enough.

Ja, voor diegenen die dachten, wat heeft die Sarah McLachlan ineens een donkere stem? Ja, er ging iets niet helemaal goed. Maakt niet uit. U hoort Sarah zo dadelijk na de volgende agendaflits. Maar wat u hoorde was Rory Gallagher en het nummer Out of My Mind. Liefhebbers van keramiek kunnen die wereld ontdekken tijdens de open dag van keramiekatelier Anna Selderijk. Op zaterdag 19 september opent zij namelijk haar atelier in Uffelte voor iedereen die nieuwsgierig is naar keramiek, handvormen en de mogelijkheden om zelf met klei aan de slag te gaan. Van 2 tot 5 zijn bezoekers van harte welkom om een kijkje te nemen in het atelier, kennis te maken met Anna en meer te weten te komen over de verschillende keramiekcursussen die vanaf 29 september beginnen. Zaterdag 19 september, Anna Selderijk in Uffelte. Goed, dan gaan we nu zo dadelijk luisteren naar Sarah McLachlan, het nummer Good Enough, wat ik al aangekondigd had. En vervolgens kunt u horen Consortium met All the Love in the World en Golden Earring met Lionel de Miser.

Nou, dan heb je hem nu toch gehoord. In Spiral Carpets, Touching a Distance Too Far. De Dennis Hendricks Band is een formatie uit Drenthe die dialectmuziek brengt met een herkenbaar en eigen geluid. De band combineert verhalende teksten met een stevig muzikaal fundament en giet alles in een karakteristiek country rock jasje. Authentiek, eerlijk en recht uit het hart. Naast eigen werk beschikt de band over een breed en veelzijdig coverrepertoire. Ze geven op 20 september twee concerten in Theater Kuil de Falieberg hier in Zuidwolde. En die concerten beginnen om 2 uur 's middags en om 3:30. En het mooie van alles is, de toegang is gratis. Nou geloof ik wel dat ze na afloop wel een vrijwillige bijdrage vragen. Maar goed, dat lijkt mij ook niet meer dan logisch bij zo'n optreden. We gaan luisteren naar Faith No More met Easy Like Sunday Morning. Samantha Fox vervolgt met I Only Wanna Be With You. En de Buffoons, een nummer uit 1967 alweer. Tomorrow is another day.

Dat waren de Buffoons. And tomorrow is another day. Op vrijdag 25 september... dan kun je laten zien welke parate kennis je in huis hebt. Er wordt dan een gezellige quiz met vragen georganiseerd in zeer uiteenlopende categorieën. En iedereen kan daarom dus meedoen. Er wordt in teams van maximaal 4 personen tegen elkaar gestreden in de verschillende rondes. Je kunt je als team aanmelden. Opgave voor dit evenement is verplicht. De kaartjes zijn via de website van, want daar vindt alles plaats, het Wolderhuis in Zuidwolde, bestellen. Let op, er kunnen maximaal 24 teams deelnemen, dus vol is vol. Het gebeuren begint om 8 uur, maar de zaal is open om 7:30. En de quiz op zich duurt ongeveer 1,5 uur. De Rolling Stones, die hebben het over It's All Over Now. Daarna Tom Pace en Maybe en Don Williams, You're My Best Friend.

Samen onderweg, vertolkt op eigen wijze Nederlandstalig kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal die de toehoorder meenemen van melancholie naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september aanstaande in de Mariakerk in Ruinen bezingen ze de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. Het concert begint om 3 uur en de entree bedraagt €10 per persoon.

Ja, heeft u ongetwijfeld herkend. De Lemon Pipers en Green Tambourine. Daarvoor, ik dacht, ik doe er nog een van de Golden Earring. Deze keer trouwens van de Golden Earrings. Dat was de vroege Golden Earring. Want toen stond er nog een S achter. Golden Earrings. En zij hebben veel mooie muziek gemaakt. Onder andere deze Dream heette die. En daarvoor hoort u Bright Eyes en First Day of My Life. Ik kijk even naar de klok. We hebben nog wat tijd over voor een berichtje. Op 20 september start het Humanistisch Verbond Drenthe haar programma weer met een feestelijk nazomertreffen. Deze keer worden de 25 tuinen bij de Luie Tuinman in Ruinen bezichtigd, na eerst van een lunch genoten te hebben bij het Wapen van Ruinen. Het programma daar begint om 12 uur. Volwassenen betalen een bijdrage van €10. Opgave uiterlijk op 13 september bij Paula. U weet ongetwijfeld, als u lid bent van het Humanistisch Verbond, wie Paula is. Telefoonnummer is 06-171-72076. Goed, we hebben het gered. Ja hoor, we komen prima uit zo op deze manier. Ik wens u mede namens mijn techneuten, die Roel, die vandaag de knoppen... de muziek draait al op de achtergrond, Roel. Prima, dat hoor ik. Maar anders kom je niet goed uit, hè. Je moet wel goed uitkomen. Roel schudden en hij gaat weer terug naar Oud-Averreest. Een mooi plekje daar. Vlak bij de race. Heel mooi om daar te wonen. Wij wensen u een hele fijne zondag, een goede week en wat ons betreft graag tot een volgende keer. Uriah Heep, Gypsy Queen.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Amsterdam Zuidoost 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Venray is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur.

0: David Bowie, Let's Dance. En aan de telefoon hebben wij John Kramer, de trainer van Persen. Goedemiddag, John.
1: Goedemiddag.
0: Ik had je net al heel even gesproken voordat je erin kwam. En hij vond je het niet nodig om na te beschouwen?
1: Ik heb wel eens een beter moment gehad.
0: Dat begrijp ik. Gisteravond hadden jullie natuurlijk de aftrap van jullie officiële seizoen. Tegen het nieuw geformeerde FC Hollandse Veld. En gezien de uitslag, een kleine pak aan de broek.
1: Ja, op zich een kleine pak aan de broek. We waren minder als hun. Als we Hollandse Veld. Dus dat we verloren hebben was terecht. Alleen je gooit op het einde je laat de man nog naar voren om te kijken of je de 2-2 er nog in kan leggen. En dat je dan een 3-1 om de hoorn krijgt, dat is, dat kun je dan een pak op je broek noemen. Maar tot aan de 80ste minuut stond het gewoon 1-1. Dus op zich viel dat nog wel mee.
0: Beetje geflatteerd 3-1.
1: Ik vond Hollandse Veld was beter. Dus het is niet geflatteerd dat ze hebben gewonnen. Alleen het had ook gewoon 2-1 kunnen blijven als wij gewoon de laatste man achterin hadden staan.
0: Ja, maar goed, dat is een risico wat je op een gegeven moment neemt.
1: Juist.
0: Ja. Dat, maar je ziet wel lichtpuntjes voor dit seizoen. Want jullie hebben een paar bekerwedstrijden gehad. En wat oefenwedstrijden. En zijn jullie erop vooruit gegaan vergeleken met vorig seizoen? Of?
1: Tot aan gisteren hadden we op zich een hele goede serie. We hadden alleen dan bij het prenttoernooi van SV Hollandse Veld verloren. Ook al. Toen met 1-0. Maar toen waren we nog niet compleet. Dus we hadden wel een goed gevoel met de ingang van de wedstrijd. Maar toen de wedstrijd een kwartier, 20 minuten bezig was, toen was dat stukje... was al weg.
0: Ja, want gedurende de wedstrijd gingen jullie wel aardig aan, waren jullie aardig aan elkaar gewaagd, zullen we zeggen. Ging mooi op en neer. En dan geef je een trekje aan het kortste eind natuurlijk.
1: Ja, en zij waren net iets krachtiger. Het was net of er iets meer de wil was om te winnen. Ja. En misschien is dat ook logisch, van de eerste officiële thuiswedstrijd in de nieuwe competitie. Ze zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Dus wat dat betreft is het natuurlijk voor hun helemaal een mooi begin. En misschien wouden zij net iets meer als de spelers bij ons.
0: Ja, dat kan. Dat de mindset even iets anders was bij Hollandse Veld. Volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Volgende week gaan we er weer met frisse zin tegenaan. En we hebben alle kansen, want we hebben in de voorbereiding genoeg gescoord. Genoeg mooie aanvallen, genoeg goede wedstrijden laten zien. Alleen gisteren was het een van de eerste echte mindere wedstrijden.
0: Ja, we gaan het meemaken. We blijven jullie natuurlijk op de voet volgen, zoals altijd.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: In ieder geval succes volgende week. En,
1: als we dan wel gewonnen hebben, bel je maar weer, hoor.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Helemaal goed.
0: Hey, fijne middag.
1: Yo, hoi.

0: je zegt al, ik heb naar die competitieuitslagen gekeken vanmiddag. Ja, zeg het maar.
1: Ja, ik schrok wel van Bargeres. Dat het gewoon met 9-2 eraf gaat. We hebben ze dinsdag hier gehad. Maar bij Vlaag hadden we wel de overhand. Maar dat mag niet met 9-2 eraf gaan. Want die hebben zoveel kwaliteit. Dus ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. We zullen het wel horen. Nou ja, en Zuidwolde scoort pas in de 60e minuut, begreep ik. Dus in een half uur tijd hebben ze 8 keer gescoord of zo. Nee?
0: Nee, bij rust was al 3-0 geloof ik.
1: Oké, nou goed. Maar in ieder geval vanaf de 60e minuut begonnen te lopen. Ja. Maar dat zijn uitslagen die eigenlijk gewoon niet horen op een derde klasse niveau, denk ik.
0: Ja, en volgende week weer een nieuwe ervaring. Lekker op zondagmiddag.
1: Zeker op zondagmiddag. Ja, de vrouw is daar niet zo blij mee. Maar goed, het zij zo. Het was voor ons ook nieuw. Ik ben via de kreeg het te horen. Toevallig de man voor mij. Dus toen was het ook nieuw. Maar goed, we gaan er gewoon naartoe. De jongens vinden het ook niet erg. Dus ik bedoel die paar keer. Ik denk dat het maximaal 4 keer zal zijn. Maar we gaan naar de volgende 3 punten zo.
0: Ja, dat is ruim uit nog te overzien, hè?
1: Daarom, ik bedoel, ze is redelijk dichtbij. Dus... Dus kom wel goed.
0: En ik weet denk al wie er links buiten staat.
1: Ik zeg nog niks. Maar goed, we weten het misschien wel, ja. Dus.

0: Garth Brooks met The Thunder Rolls.
1: En dan Thank you for watching.
0: Oep. Dat was dus Garth Brooks. Dan gaan we schakelen richting het korfbal waar op het punt staat van te beginnen. En als het goed is, heb ik een Roel aan de lijn. Goedemiddag, Roel.
2: Goedemiddag.
0: Dat Niek tegen...

0: Kios, als ik het goed heb.
1: Klopt helemaal. Nick uit Groningen inderdaad tegen Kios uit Wanewolds. Vandaag inderdaad de tweede wedstrijd van deze korte competitie. Zo dat we tegenwoordig op het veld, in het veld hebben richting de zaalcompetitie. Die voor de absolute top eigenlijk de belangrijkste competitie is. Maar Kios inderdaad dit jaar, in het voorjaar ook al in de hoogste klasse, ereklasse spelen. Nu inderdaad echt in de ereklasse, want toen was het nog een promotie-degradatiepool. Maar nu echt in de ereklasse. Tegen Nick inderdaad, was vorig jaar ook die werd de kampioen in het voorjaar. Maar ze zitten nu ook in bij DOS 46 uit Nijenveen. De absolute, tenminste de top van Nederland. Afgelopen jaar op het veld voor de tweede keer achter elkaar veldkampioen van Nederland geworden. En daar staat volgende week de derby ook op het programma. Nou ja, dat zal een hele grote uitdaging worden. Maar je weet het maar nooit. Gisteren hebben die al gespeeld tegen Apeldoorn. Waar Kios vorige week jammerlijk genoeg de punten moest laten liggen. Want daar was eigenlijk wel de kans. Daar had eigenlijk de blik op gericht om toch de overwinning nog te pakken in deze pool. Want tegen Nick zal het inderdaad vandaag ook lastig worden. Nick inderdaad ervaren ploeg. Vorig jaar waren ze eigenlijk gewoon net een maatje te groot. Vier snelle, bewegelijke heren met ook een dames viertal. Wat in uitzonderlijke situaties soms uit vier zussen wedstrijdmaat bestaan. Vandaag staan er drie op het veld. Kios begint vandaag gewoon in de gebruikelijke opstelling voor dit seizoen. Kios heeft de afgelopen twee jaar in de selectie redelijk wat jasjes uitgedaan. En met name ook dit seizoen met het ontbreken nu van een Jano Hogeveen en een Patrick Hulvink. Is opgevuld met een Hessel Broekhuizen die terug is gekomen. En aansluiting van Martijn Slomp. Maar vorige week bleek wel dat je toch inderdaad met name scorend aan het tekort komt. Zal vandaag ook moeten zien. Ze zijn begonnen. En de eerste bal die is inderdaad... niet voor Kios. Nick mag de bal nu natuurlijk uitnemen. Dus vandaag een lastig potje denk ik voor Kios op het programma. Maar we zullen zien. Het is heerlijk weer hier in Groningen. Ondanks dat het iets zuidelijker wat er regent. Maar hier komt bijna de zon er doorheen. Even kijken of dit inderdaad... Kios komt nog steeds niet in balbezit. En inderdaad... En nu wel via Hesselbroekhuizen. Dus nog even de eerste aanval van Kios meenemen. Kijken of Kios inderdaad dan wel inderdaad hier... In de eerste aanval met Monique Huiskes, Martijn Slomp, Danny Dingstee en Fleur Pruim. In de verdediging bij Kios Hesselbroekhuizen. Danny Dingstee van de achterkant. Oh, Martijn Slomp die pakt prima de rebound. Kon alleen niet de vrijstaande dame vinden. Danny Dingstee nog een keer van achter de korf. En Danny Dingstee inderdaad brengt Kios hier op 0-1. Een goed begin voor Kios hier. En we gaan kijken hoe de cijfer loopt vandaag.

0: Glenn Frey, voormalig lid van de Eagles, helaas overleden op 18 januari 2016 aan complicaties van een operatie. Maar ja, dat is een beetje inherent aan grote artiesten, zullen we zeggen. Van Glenn Frey gaan we richting Rijn de Boer, want die is helemaal afgereisd naar het hockeyveld van HHC in Hoogeveen. Goedemiddag, Rijn.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad, de heren van HHC die spelen vandaag voor het eerst een thuiswedstrijd in de competitie. Het is hun tweede competitiewedstrijd. De eerste ging verloren met 2-1 tegen Salland. Afgelopen vrijdag, nou toen hebben de heren van HHC in de eerste ronde van de bekercompetitie gespeeld tegen Meppel. En dat gebeurde onder een fantastische ambiance, moet ik zeggen. Ik liep hier toevallig rond. Ik denk, wat is dit allemaal voor een lawaai? Maar het veld was helemaal omzoomd met toeschouwers. En enorme ambiance. Een mooie wedstrijd ook. Uiteindelijk won Meppel wel met 2-6. Dus dat betekent dat HHC uit de beker is. In de Zilvercup heet dat. En vandaag speelt HHC de eerste thuiswedstrijd dus tegen Haki uit Haaksbergen. En die ploeg die heeft ook al in de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld tegen Hardenberg. En dat werd een 5-1 overwinning, dus Haki zit nog wel in de beker. De eerste competitiewedstrijd van de Haaksbergers werden ook gewonnen met 3-0 tegen hetzelfde Hardenberg. Want het is een competitie met 6 ploegen. En dat is natuurlijk heel weinig. In de vierde klasse hebben we het dan over. En de ploegen die spelen dan 4 keer tegen elkaar tijdens deze competitie. Dus de eerste keer wordt het dus tussen HHC en Haki. Vorig jaar is HHC onderaan geëindigd in die vierde klasse. Toen werd een nieuw team gebouwd. En ja, dat vergt natuurlijk tijd. Het is ook een vrij jong team. En, maar nu, ik heb trainer Bouke Lefterhuis even gesproken. Die zei, nou, we krijgen allemaal complimenten van tegenstanders dat wij zo gegroeid zijn. Maar goed, het heeft nog niet tot resultaat geleid. Maar er zit dus wel progressie in. En dat komt misschien ook wel door de komst van een nieuwe trainster met een hele bijzondere en mooie naam. Alix Carrière. En die is begonnen dit seizoen bij de heren van HHC. En qua veldspel heeft dat dus al de nodige progressie opgeleverd. En nu gaan we natuurlijk hopen dat het ook de eerste overwinning van dit seizoen op gaat leveren tegen Haki uit Haaksbergen, zoals gezegd. Dus over een minuut of 10 zal deze wedstrijd van start gaan.
0: Oké, dankjewel. Laten we hopen dat het een mooi begin van een nieuwe carrière is.

0: Genesis met Jesus He Knows Me. En ik zag laatst wat van die Phil Collins voorbij komen. Dat is echt triest om te zien hoe die man er nou bij staat. That's life, zullen we maar zeggen. Over naar de realiteit. De HHC staat op het punt van afslaan, heet dat toevallig, toch?
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja.
1: Dan moet ik gewoon even, inderdaad, de linkering ermee houden. Dat ik het niet over strafschoppen heb en dergelijke.
0: Want het, en ingooien.
1: Ja, dat heb ik al een keer eerder gehad. Bij handbal had ik het ook over een strafschop. En toen zei je, verklaarde het me voor gek. Nou ja, terecht natuurlijk. Maar ik zal proberen mij te verdiepen in het hockeyspel. En beide ploegen staan nu gereed om te beginnen. En HHC begint met in doel Leon van Brouwenshaven. Het zijn mooie namen allemaal. Julian Timmerman, Pepijn Lesterhuis, Pieter Bas Dul, Melle Monkel, Jandré van Peer, Zander Pol, Floris Mellema, Van Barelts, Timo Grond, Daan Schoonheim, Victor Brouwers en Martijn de Vries. En die staan nu gereed. Haki, moet ik zeggen, zo moet ik het uitspreken, uit Haaksbergen. Mooie shirts trouwens. Zwart-wit geblokte shirts. Dat, in het hockey hebben ze wel mooie shirts, vind ik altijd. HHV staat klaar. En hoopt natuurlijk, zoals ik al zei, de eerste drie punten te pakken tegen dit Haki, dat dus nog niet verloren heeft dit seizoen. Dus ja, die zou je dan eigenlijk als een lichte favoriet kunnen bestempelen. Maar goed, misschien heeft HHC genoeg steun ontvangen van die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Want ze hebben wel goed gespeeld. Maar ja, wel verloren van Meppel, die ook dus in dezelfde klasse speelt, vierde klasse. Maar ik was verbaasd over de fantastische ambiance die er toen was. En dat is nu wel heel anders, mag ik wel stellen. Scheidsrechters staan klaar, beide ploegen staan klaar. En inderdaad, HHC mag gaan afslaan via Victor Brouwers. En die zal ongetwijfeld die bal terugspelen naar Melle Monkel. Een van de grootste spelers bij HHC. En dan gaat de wedstrijd los. Vier kwarten. En we zullen zien of HHC een resultaat kan boeken vandaag. Bal erop inmiddels.

0: Orbison, you got it. Ja, het balletje rolt en kan HHC ja, een beetje een vuist maken.
1: Oh nee, want het is Haki dat de bal heeft en doet dat eigenlijk heel rustig, moet ik zeggen, in een zeer laag tempo. En vaak ook nog gewoon op eigen helft. En dan denk ik, ja, je wilt toch winnen, dan ga je toch voor de aanval. Maar en maar breed, en maar breed, zoals nu ook weer, allemaal nog op eigen helft. En HHC, dat wacht rustig af. En heeft wel één keer een ja, kansje, kun je het eigenlijk niet noemen, wel dreigend met Julian Timmerman aan de linkerkant. Maar zijn voorzet die werd niet begrepen door de spits van HHC. En dat is Victor Brouwers. Maar nu is het Haki dat gewoon rustig combineert. En zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt van Leon van Brouwershaven. Zoals nu ook, maar de bal gaat over de achterlijn. En dan mag HHC gaan inslaan via Pieter Bas Dul vanaf de cirkel voor het doel, maar dan gaat hij hem breed leggen naar Melle Monk, komt zo voor het doel langs. Dat is nogal gevaarlijk, maar dit keer loopt het goed af. En kan HHC misschien de eerste goede aanval op de mat leggen. Het is natuurlijk aardig veranderd hier, want achter mij daar is een nieuw veld aangelegd waar wij vroeger voetbalden en vroeger trainden bij HCTV. Dus nu het tweede veld voor HHC aangelegd en het andere veld aan de andere kant is dus verdwenen. En daar komt dus de korfbalclub Trianta, heb ik begrepen. Dus dit wordt weer helemaal nieuw, ziet er prima uit. Dit was een schot van HHC de eerste keer. Victor Brouwers ver naast ging die bal. Maar goed, toch het eerste wapenfeit van de thuisploeg. En dat kunnen we nog niet zeggen van Haki. Want dat heeft alleen al maar balbezit gehad. En alleen maar breed getikt. En ja, wel een beetje een vreemde actie. Maar misschien, ja, straks als die eerste erin ligt, dan denk je misschien anders. We hebben 5 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0.
0: 0-0 nog steeds dan. Waar er wel gescoord is, is bij het korfbal Niek tegen Kios. Roel.
2: Ja, goed, inderdaad. Hier inderdaad in Groningen is inderdaad al 7-7. Met nog 7,5 minuten op de klok. Het spel even stil voor een paar kniebehandelingen. Met name wat schaafplekken op het kunstgras. Maar Kios geeft goed partijen. Ondanks dat Nick veel druk geeft. Vooral de ballijnen waar Kios toch af en toe wel eerst moeite mee had. Kios begon met het scoreverloop te leiden. 0-2. Het is nu net inderdaad dat het 8-7 wordt voor Nick. Kios veel moeite met de druk die Nick overal geeft op de ballijn. En moeilijke pasen aanspeelbaar zijn. Maar toch worden af en toe de goede kansen gevonden. En vooral inderdaad de dames die de kansen afmaken. Daar ligt denk ik vandaag ook vooral de ruimte. Dat is niet het goede woord, maar wel de kansen. En nu Lisa Waterman weer. Oh, en ze schreeuwde al bijna, want dat was bijna haar derde doelpunt al. Maar het was net inderdaad Monique Huiske die twee mooie afstandsschoten inderdaad Kios weer langzij bracht bij Nick. Dus Nick die ja, vooral inderdaad over de heren scoort en via de dames uit de vrije ballen. Dat is altijd gevaarlijke overtreding inderdaad, mooie schotkans. Maar goed, hier in Groningen met nog 6,5 minuten spelen is het dus inderdaad 8-7 voor Nick.
0: 8-7 voor Nick, dus daar wordt wel gescoord. En dan gaan we nog even vlak voor het nieuws naar Rijn de Boer. Rijn.
1: 7 minuten nog steeds 0-0 stand. En het spel verandert eigenlijk nog niet. Want het is nog steeds Haki dat aan het breien is. En aan het breed spelen. Maar ik moet wel zeggen dat de ploeg zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt. En misschien is dat wel de strijdwijze hoor, van Haki. Dat rustig gaat combineren. Maar nu een foute paas. Och, wat een slechte bal van Mellema. Maar ook zomaar weer in de stik van de tegenstander. Zodat Haki in balbezit blijft. En in die eerste 7 minuten is het dus ook vooral. Zijn het de gasten die in balbezit zijn? HHC is 2 keer hier in de buurt geweest van de doelman van Haki. Maar zonder resultaat. En. Balbezit voor Haki, maar nog geen mogelijkheden. Want HHC staat nu met 11 man zo'n beetje voor het doel. En nu krijgen we de eerste kans. En dan zul je altijd zien, die gaat er dan direct in. Maar in dit geval niet. Een prima redding van Leon van Brouwershaven zorgt ervoor dat na 8 minuten de stand nog steeds 0-0 is.
0: 0-0. Nou, u hoort het al in de achtergrond. We gaan langzaam richting het nieuws van 3 uur. En na het nieuws gaan we verder met korfbal en met hockey. En wat er verder nog ter tafel komt, waar ik zie dat de Grand Prix van Spanje op punt van beginnen staat. Dus dat proberen we ook nog even mee te nemen. En er is ook nog één wedstrijd in de derde klasse, moet je mij horen. Derde divisie A, ADO 20 Scherpenzeel. Dat is een 2 uur wedstrijd en daar staat het 0-0. Dus die komen zometeen de rust uit. Dus als straks afgelopen is, dan kunnen we in ieder geval die ranglijst eventjes meenemen.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De Madering staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden en er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wissem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier. Verder file aan

0: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wij zijn DNA. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
8: Tegenover Hesselbroekhuizen wist te komen staan. Maar nu wordt er meer gestuurd en gecoacht dat iedereen gewoon zijn eigen heer volgt. En dat werkt veel beter tot nu toe. Dus we gaan kijken. En Kios staat hier in rust, bij de rust, met 9-9 gelijk in Groningen tegen Nick.
9: Dus we beginnen gewoon zometeen overnieuw met theoretisch 0-0. Maar goed, die hebben nog een tweede helft te gaan. We gaan richting de hockey, Rijn. Is daar al wat gebeurd?
10: Ja, zeker. De eerste kwart is bijna ten einde. De eerste 15 minuten. En Haki is op een nummer in voorsprong gekomen. In de zevende minuut. En ik zei al, de ploeg die vrijt maar. En die vrijt maar. En die heeft balbezit. En de eerste beste keer dat in de buurt van het doel van HHC kwam, heeft het gelijk raak. Ik moet wel zeggen dat doelman Leon van Brouwershaven niet helemaal vrij uitging. Want hij liet die bal los. Ja, en toen was het een koud kunstje voor de spits van Haki om die bal in het lege doel te tikken. En zo leidt Haki uit Haaksbergen dus met 0-1. Het heeft wat meer balbezit, maar het heeft dus eigenlijk maar die ene kans gekregen. En HGC komt zo nu en dan wel eens in de buurt van het doel van Haki. Onder andere vooral via Julian Timmerman. Maar nog niet echt een 100% kans. Wel hebben we vast de tweede kans net gekregen. Een hele goede kans. Vrij voor Brouwershaven. Maar die werd naast hem zo. Nou, nu een schot van HHC. Van Daan Schoonheim. Op de voeten van de doelman van Haki. Naar HHC blijft in balbezit. Nu gaat de bal wel erg ver terug. Van Barold heeft alle ruimte, gaat hem nog verder terugspelen. Helemaal bijna op eigenhelft naar Melle Monkel. Maar iedereen van Haki nu rond de cirkel. En HHC valt aan, maar staat nog wel met 0-1 achter. En het eerste kwart is bijna ten einde.
11: Dit is...

0: 1952's Love Shack. En jullie hebben de drinkpauze gehad, maar dat heeft niks te maken met de warmte, omdat jullie gewoon vier kwarten spelen, toch?
1: Rijn? Vier keer 15 minuten en het kwart zit erop. We zijn nu net begonnen aan het tweede kwart. Met die 0-1 voorsprong nog steeds voor Haki, die twee kansen heeft gehad, één doelpunt. En HSD heeft niet echt een 100% mogelijkheid gehad, maar wel wat kansjes. Maar het is te weinig, want Haki heeft vooral de bal. En is heel nauwkeurig in de passing en doet dat ook heel rustig en maakt zich nergens druk over. En als je de bal drie, vier keer, vijf keer breed legt op eigen helft, dan maalt niemand om. Nu natuurlijk helemaal niet met die 1-0 voorsprong, maar dat gebeurt eigenlijk altijd 0-0. En dat is dan wel een typische werkwijze. Maar goed, HHC is verdedigend wel redelijk op orde, maar aanvallend nog steeds niet. Want de eerste echte kant, die moet er nog komen nu met Twan Barelsan en Julian Timmerman. Nee, die Jan-Dre van Peer, die krijgt een vrije slag tegen. En dat is ook de laatste man van Haki. Nou, die gaat ook weer breed op eigen helft en krijgt hem waarschijnlijk weer terug. Ja hoor. En zo gaat dat heel rustig. En iemand van HHC die zet druk. En tot de middenlijn. En dan is het wel HHC dat probeert de bal te bemachtigen. Dat lukt tot nu toe nog niet. Maar HHC komt nu in de richting van de cirkel. En dat doen ze prima, combineren nu. En dan zit Melle Monkel er heel goed tussen. Nou, dan is er wat ruimte misschien voor HHC, voor de counter. En dat moet dan goed uitgevoerd worden. En ja, dat ontbreekt er dan aan. En Melle Monkel levert de bal weer in. En dan gaat HHC achterin weer met de laatste man weer rustig combineren op eigen helft. Ja, en HHC moet dan weer die bal weer zien te veroveren. Dus nee, HHC domineert qua balbezit dan. Qua kanten niet twee dus maar. Maar ja, ze staan wel met 0-1 voor. Nu net 3 minuten in de tweede kwart.

0: Soundgarden met Black Hole Sun. Dan gaan we gauw richting Groningen naar Nick Kios. Want daar wordt inmiddels weer gespeeld. Roel.
1: Ja, we zijn bijna 8 minuten in de tweede helft. Er wordt nu een time-out aangevraagd door Kios, als ik het goed heb. Kios inderdaad, tweede helft begonnen met een voorsprong van 10-9. Zoals de eerste Martijn Ziel die een mooie kans af is te maken. Maar het is nu net inderdaad 10-10 geworden door Nick. En daarna direct de 11-10, twee doorloopballen. Dit eerste was een beetje wel te voorkomen. Monique Huis zat er goed bij met de hand om de ballen weg te tikken. Maar de bal viel net verkeerd. Ja, toen was ze haar dame kwijt. Die kwam er vrij doorheen. Dus daarna was het inderdaad ook nog 11-10. Kios, coach Frank Wachter, grijpt even in om even de boel scherp te zetten. Want wat wel duidelijk was, was Kios tweede helft verdedigend een stuk scherper. Veel meer druk, ook op de bal. Net zoals Nick dat de eerste helft deed, wou proberen te doen. En dat ging ook best goed. Nick ook lastig in de kansen krijgen. Maar je moet het wel met vieren blijven doen in een vak. Want anders wordt het inderdaad soms net te vrij. Staan de speler weer vrij te spelen. Kios nu wel in balbezit, doordat Nick de bal over de achterlijn gooide. Scheidsrechter fluit erin. Gaan even kijken of Kios inderdaad de bal goed naar de aanval kan krijgen.

gespeeld, 15 punten. ACV, 5 gespeeld, 13 punten. Harkemaanse Boys, 5 gespeeld, 13 punten. En Hoogeveen vinden we terug op een 9e plaats, 5 gespeeld, 7 punten. En onderaan vinden wij terug, of alleen op de 13e plaats vinden wij terug, Staphorst, 5 gespeeld, 3 punten. En onderaan SVZW, 5 gespeeld en 1 punt.

0: Boston, More Than a Feeling. En dan hebben we contact weten te leggen met Sander Hartman, de trainer van de speler van zaalvoetbal Hoogeveen. En vorig jaar zijn die kampioen geworden in de hoofdklasse en spelen nu in de topklasse. En dat is op zich best een aardig niveau, toch, Sander?
1: Ja, dat klopt, ja. Ging hartstikke snel. We moesten ook dan natuurlijk net tegen een ploeg die gedegradeerd was uit de eerste divisie. Dus dat ging allemaal extra snel, ja. Het was wel even wennen, ja. Maar goed, aan de andere kant, we hebben natuurlijk vroeger ook wel gespeeld. Een poos geleden, toen we nog wat jonger waren, zeg maar. Want zo jong zijn we allemaal niet meer, ons team in elk geval.
0: Ja, maar ja, dus, goed, zaalvoetbal is ook hoop ervaring natuurlijk, hè?
1: Ja, gelukkig hebben wij dat wel. Daar hebben we er een hoop van. Dat scheelt.
0: Tenminste, als ik de namen zo zie, dan zijn wel aardig spelers die op het veld hun diensten ook wel bewezen hebben.
1: Ja, klopt.
0: Qua,
1: ja,
0: qua technische spelers.
1: Ja, we hebben een paar jongens die zijn tussen de 40 en de 45. Sommigen zijn zelfs al nog iets ouder. Dus dat is natuurlijk wel, het is wel super knap dat het dan gelukt is, zeg maar, dat we vorig jaar kampioen zijn geworden. En het gaat nog steeds goed, dus dat is mooi.
0: Ja. Ja, misschien een idee om een beetje een mix met wat jeugd erbij te hebben. Dat het niveau misschien nog wat meer opgetrokken kan worden.
1: Ja.
0: Maar ja, daar ga ik weer hard op denken natuurlijk. Want ja, een hoop veldspelers willen zich natuurlijk nog niet wagen aan zaalvoetbal.
1: Nee, dat klopt.
0: Omdat het wat blessuregevoeliger is.
1: Nou hebben wij wel. Het gaat wel echt goed de laatste tijd. We hebben natuurlijk een keeper erbij gekregen. Die jongen is Frank Lessen, staat nu bij ons op doel. Nou, die is hartstikke goed. Die is natuurlijk met haar twee ook pro's gewonnen. Mm-hmm. Ook grotendeels door hem.
0: Ja.
1: Dus dat is wel super. Maar het is natuurlijk wel. Het is wel onze keeper die de jongste is. Dat zegt veel.
0: De Benjamin.
1: Ja, de Benjamin staat op doel, zeg maar. We hebben Rick Veldman erbij gekregen. Voetballer die wel bij de Weide op het veld speelt in het eerste. Dus dat is, die is ook onder de 30, dus dat is ook wel fijn dat we dat hebben. En we hebben er een Hoogeveen zaal 2 bij, met heel veel jonge jongens. En daar trainen we elke dinsdag mee. Dus op zich lijkt het allemaal wel de goede kant op te gaan, zeg maar.
0: Ja. Op welke dagen spelen jullie allemaal? Want ja, ik neem aan dat luisteraars misschien nog wel eens een keer willen komen kijken.
1: Wij spelen vrijwel altijd op vrijdag.
0: Vrijwel altijd op vrijdag. En dat is in het Activum, toch?
1: In het Activum, ja. Om 8 uur moeten we dan als we thuis moeten.
0: Ah, oké. Okay. En wat staat de komende week op de planning?
1: Wij hebben de komende week, en dan moet ik even een beetje spieken. wij hebben HFC eerst uit. Daarna moeten wij op 2 oktober thuis tegen Ex-Studiantes. Daar hebben wij ook wel eens eerder tegen gespeeld in de hoofdklasse.
0: Ja.
1: Dus dat is misschien wel leuk om te kijken.
0: Ja.
1: En verder. Schieten zit eraan te komen. Nou, het zijn eigenlijk allemaal wel mooi. We moeten ook tegen Borgen zien op 23 oktober. Ook een hele leuke thuiswedstrijd. Want Borgen is wel echt heel goed geworden.
0: Ja.
1: Leuke thuiswedstrijden hebben wij er soms tussen zitten.
0: Ja, dan kunnen de mensen in ieder geval om de week de vrijdagavond vrij gaan plannen om bij jullie te komen kijken.
1: Klopt, er is plek
0: zelf. Ik wou net zeggen.
1: Er is een plek over.
0: Activum, daar kunnen aardig wat mensen in.
1: Ja, en gelukkig zo druk wel. Wordt het nog niet bezocht. Dus gratis,
0: leuk avondje uit. Ja. Goed, we gaan het in de gaten houden. En veel succes in de komende weken in de topklasse. Hopen dat jullie kunnen handhaven.
1: Ja, zou mooi zijn. Gaan we voor. Ik denk dat lukt.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Top.
0: Hey, fijne middag. Bedankt.
1: Yes, fijne uitzending. Hoi.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? En aangeschoven tegenover mij is Rijn de Boer. Die heeft het zweet nog op zijn voorhoofd staan. Want hij is met een bloedvaart van het hockeyveld hierheen gekomen om het volleybal over zich te doen. Goedemiddag, Rijn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Daar ben je weer.
1: Ja, daar ben ik weer, inderdaad. Ik hoop niet dat er een flitspaal langs de weg stond. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. De volleybal, ja, de heren en de dames van Olago hebben gisteravond hun tweede bekerwedstrijd gespeeld. Om te beginnen met de dames, die hadden dus vorige week de eerste verloren met de 3 van Emmen. Moesten dus, als ze nog wat willen, gisteren winnen van Smes uit Bijlen. Dat is een ploeg die net gepromoveerd is en ook in de tweede divisie A uitkomt. Dus Olago komt deze ploeg ook nog in de competitie twee keer tegen. Het is een ervaren team met oudere speelsters. En dat is bij Olhaco natuurlijk een heel ander verhaal. Met een heel piepjong team. De eerste set ging vrij gelijk op. Hoewel Olhaco direct al met 1-4 achterkwam dat het moeite had met de opslag. En daarna vroeg Ronald de Jong, de trainer, gelijk een time-out aan. Heeft wat afspraken doorgenomen. En daarna draaide Olhaco de zaak om. En kwam steeds beter in de wedstrijd, nam wat voorsprong. Maar daarna ging het geroutineerde Smes toch wel wat meer tactische ballen geven. Zo had de Laak ook weer moeite mee, kwamen ze weer dichterbij. Maar toen was het heel krap aan het eind. Uiteindelijk won Olhaco die eerste set met 25-23. En dat is in het volleybal toch altijd wel een steun. Dat je zo'n wedstrijd, een moeizame wedstrijd, toch nog wint. Met miniem verschil en wel. Maar goed, dat maakt niet uit. 25-23. En dat bleef ook wel in die tweede set. Dezelfde opstelling. En het begon wat makkelijker te lopen. De service druk werd opgevoerd. Service pass liep beter. En er kon ook meer druk uitgeoefend worden aan het net. En toen bleek dat Olhaco verreweg de betere ploeg was. 25-14 wonnen ze die tweede set. In de derde set toch wel een bijzondere wissel. Want een Italiaanse student die voor uitwisseling hier een jaar in Hoogeveen is, die is bij dames 1 aangesloten, gaat dit seizoen bij Olhaco spelen als libero en werd in die derde set ook ingezet. En ook in die derde set was Olhaco eigenlijk de betere ploeg. Goede servicepaas en aanvallend ook beter. Dus Ronald de Jong was tevreden. Die laatste set werd met 25-18 gewonnen, dus een 3-0 overwinning. En aanstaande zaterdag speelt Olhaco de laatste bekerwedstrijd uit tegen Zwolle. En dat is een ploeg uit de eerste divisie. Dus ja, dat wordt een op zich een heel moeilijk verhaal, denk ik. Dan de heren van Olhaco. Die hebben vorige week de eerste bekerwedstrijd gewonnen met 1-3 bij Sudosa 2. Moesten gisteravond tegen topdivisionist Dio Bedem. Een oude bekende, natuurlijk bijna elk jaar tegen gespeeld. En nu moest dat dan voor de beker. Dio had de eerste verloren van CSV. En ja, het werd een hele merkwaardige wedstrijd. Want het was eigenlijk gedurende alle drie sets heel gelijk op. Beide ploegen waren naar elkaar gewaagd. En dat ging dan door tot zo'n 23-23. Ja, en op dat moment maakte Olhaco net wat foutjes. En dat betekende in de eerste set 23-25 voor Dio Bedem. En dat was gewoon heel vervelend voor Olhaco, omdat het gewoon goede set gespeeld heeft. Ja. Maar dan toch uiteindelijk net verloren. En in die tweede set eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook Olhaco, vooral met de jeugdige talent Johan Valkema, die echt heel veel scoorde, eigenlijk niet te stoppen was. Maar bij 23-23 begaat Olhaco twee foutjes en het is gebeurd. Weer 23-25. Het verschil was gewoon minim. Toch speelde Olhaco uitstekend. Ja, goed, je staat wel met lege handen. In de derde set, hetzelfde verhaal, het werd eigenlijk nog spannender. Tot 27-27 en daarna weer enkele foutjes. En Dio loopt uit naar 27-29. 0-3 nederlaag. Maar trainer Sander Klok vond wel dat zijn ploeg goed gespeeld had. We hebben een hele goede aanvaller in de persoon van Johan Valkema. Te weinig middendruk, omdat de middenmannen gewoon te weinig aangespeeld werden. En verder, ja, je doet eigenlijk niks onder voor een topdivisionist. Op zich is dat natuurlijk heel goed, maar je staat wel met lege handen. Dat betekent dat het heel moeilijk wordt om de volgende ronde te halen. Want volgende week, of aanstaande zaterdag, speelt Olhaco de laatste bekerwedstrijd thuis tegen topdivisionist CSV uit Zwolle. Die ploeg heeft al 2 bekerwedstrijden gewonnen. Dus dan zal Olhaco echt maar 3-0 moeten winnen met de ruime cijfers. Nou, dat wordt natuurlijk een hele moeilijke opgave. Maar goed, het kan misschien nog wel. Maar dus wel, ondanks de 3-0 nederlaag, toch eigenlijk wel tevredenheid over het vertoonde spel.
0: Oké, dankjewel Rijn. En dan gaan we van volleybal gaan we richting het korfbal. Aan de lijn hebben we Wolter van der Haag. Goedemiddag Wolter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, ja korfbal, dat is weer volop begonnen, maar het is wat rommelig deze keer. Want er zijn feestweken en al die dingen. Maar goed, dat doet niet de zaken. We gaan dan eerst naar de eerste klasse, waar Triant naar Enschede moest tegen DAS WK. Ja, ze hebben vorige keer verrassend gewonnen van HKC, maar nu was het de andere kant op. En DAS WK won met 18-12. Nou, datzelfde HKC wat Triant van won, moest nu thuis spelen tegen Juventa. Nou, wat er met HKC is, weet ik niet. Het was altijd een hele ploeg, een goede ploeg uit Hengelo. Maar Juventa won met 24-4, dus dat is wel duidelijk. En daar moet Trianta een dubbel tegen, volgende week en die week erop weer, dus uit en thuis. Maar goed, als HKC verliest, dan blijft Trianta nu al, kun je al zeggen, duidelijk in de eerste klasse zitten. De stand is nu Juventa bovenaan 2-4, DAS WK en Trianta allebei 2-2 en HKC 2-0. Dan moet ik even zeggen, Trianta speelt aanstaande dinsdag voor de beker tegen de Walden uit Denschik, uit Friesland natuurlijk. Goed, en dan wat ik al zei, de volgende wedstrijd is volgend weekend Juventa-Trianta. Dan HV. Dat heeft donderdagavond al gespeeld. Een van de redenen dat ik niet op die bijeenkomst kwam, want ze belde mij op het laatste moment als ik wel kwam natuurlijk. En nou, daar ben ik dan geweest. En dan is HV, ja, oppermachtig op het ogenblik. Die hebben dus dik gewonnen met 18-29 en dan voor HV. En hoe komt dat? Dat moet ik nog even uitleggen. Jarno Heijn is terug. Een man van zo'n 2 meter. Hij heeft ook altijd bij HV gespeeld. Maar hij speelde nu met Kias Ruinewold. Ja, maar dat dan in de uitzending was. En die miste hem ook behoorlijk. Want hij is een lange kerel. Technisch is hij heel goed. Hij gooit er zo een paar doelpunten in. Dus het moet een wonder zijn dat HV dit jaar geen kampioen is, terwijl we nog niet eens op de helft zijn. En HV speelt ook een bekerwedstrijd. En dat, even kijken, die spelen tegen AVO, dat is Assen. En dat is ook aanstaande dinsdag. Nou, de stand in deze pool is dus nu HV 2-4, Sparta 2-3, Elko 2-1 en Pallas 2-0.

0: bij Mike en de Mechanics weg. Want anders komen we een beetje in tijdnood. Dan gaan we verder met basketbal. Rijn de Boer, die heeft verslag van de basketbal van gisteravond, als het goed is. Rijn.
1: Ja, de heren van Falcons die speelden vrijdagavond de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in Nijverdal tegen Valley Bucketeers. Vorig jaar werd lijfsbehoud afgedwongen in de vierde divisie met de negende plaats. En dit jaar is het eerste doel lijfsbehoud. De start van de wedstrijd was goed voor beide teams. Er werd vaak verdedigd. Falcons schoot uit de startblokken met een 0-5 voorsprong. Maar heel snel werd het ook alweer 7-6. Daarna werd het vooral stuivertje wisselen. Het was een zeer goed eerste kwart van beide teams. Eindstand eerste kwart 16-17 voor Falcons. En in de eerste twee minuten was het spelbeeld hetzelfde. En daarna kreeg de thuisploeg meer en meer de overhand in het duel. De Bucketeers bleven maar punten scoren. Met name uit omschakelmomenten, daar waar de Falcons het maar niet echt lukte om te scoren. En zo werd het 33-22. En vlak voor rust konden Falcons nog iets terugdoen, zodat er een ruststand ontstond van 39-30. Vorig seizoen was het derde kwart vaak het kwart waarin de Falcons niet op hun best waren en daardoor ook vaak onnodig wedstrijden verloren. Ondanks de goede intenties en motiverende woorden van de coach tijdens de rust was de start van het derde kwart van de Falcons dramatisch. Het kwam achter met 66-42, de eindstand van het derde kwart. Thuisploeg merkte ook dat de wedstrijd wel gespeeld was. En door een paar rakenscores van de Falcons begin van het vierde kwart en de wat beter georganiseerd, slonk het verschil toch weer tot binnen de 20 punten. En toch was het de thuisploeg die na 3 minuten weer wat betreft scores de overhand kreeg. Uiteindelijk was het 85-62 voor de Bucketeers. Toch zijn er genoeg leerpunten die meegenomen kunnen worden naar de volgende wedstrijden. Zaterdag spelen de Falcons hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Om 8:15 in de Falkenlaan, sporthal in de Falkenlaan, tegen Zak uit Zwolle.

0: De Hallies met Busstop. En dan hebben we contact weten te leggen met... even mijn koptelefoon iets harder, dan hoor ik mezelf wat beter. Met Zainal Palmans. Spreek ik dat goed uit?
1: Zainal Palmans.
0: Zainal. Oké, okay, ja, van HDC, Hoogeveense Damclub.
1: Klopt.
0: Klopt. En jullie zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar de ereklasse. En dat is een serieus niveau volgens mij.
1: Ja, het hoogste niveau.
0: Het hoogste niveau zelfs.
1: Ja, de eredivisie van het voetbal, laat ik het ook maar zeggen.
0: Ja.
1: En afgelopen jaar gepromoveerd vanuit de hoofdklasse. Echt met vlag en wimpel, alles gewonnen.
0: Oké.
1: Okay. En nu weer terug in de ereklasse. Het is voor ons niet heel onbekend, die klasse. Want we zitten toch altijd of ereklasse of hoofdklasse.
0: Beetje aan het heen en weer pendelen, zeg maar.
1: Ja, klopt. En dat is wel herkenbaar voor ons team. Omdat we best wel een jong team hebben. Veel jongeren, veel jeugd. En talent. En in de ereklasse heb je natuurlijk teams met heel veel grootmeesters.
0: Ja.
1: En die hebben wij net weer niet.
0: Nee. En dat jonge talent, dat is allemaal Hoogeveen? Of komen die van elders weg ook?
1: Nee, merendeels uit Hoogeveen. Af en toe van een andere club. Maar we hebben in Hoogeveen een hele mooie, goede jeugdopleiding. En proberen ook gewoon met eigen jeugd eigenlijk het eerste team te versterken.
0: Ja. En met die versterkingen zijn jullie er wel op vooruit gegaan, zeg maar.
1: Ja, want de jeugd wordt alsmaar sterker. Meer ervaring, wordt ook ouder. Dus ik denk dat wij behoorlijk sterk en ook verrassend uit de hoek kunnen komen. Ook tegen de gerenommeerde teams.
0: Oké, nou dat is altijd interessant. Jullie onderlinge competitie die is van start gegaan. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, we hebben weer, zijn weer op de maandagavond hebben weer de clubavond. Dus het damseizoen begint altijd een beetje begin september.
0: Ja.
1: En dat duurt tot met mei, juni. En
0: dus best wel een lang seizoen dus.
1: Ja, precies. En elke maandag hebben we op de club in het knooppunt bij de Jan Dekkerstraat hebben we onze onderlinge competitie. Okay. Dus er wordt weer vrolijk weer gedampt.
0: Ja, dan worden de talenten er weer uit gehengeld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Als jullie competitie spelen, wat voor dagen spelen jullie?
1: Ja, we spelen op de zaterdagen. En dat is over het algemeen één keer in de twee weken. En dat wordt dan in het knooppunt wordt dat gespeeld. Het gaat om en om, dus uit en thuis.
0: Ja.
1: Dus het kan ook zijn dat wij helemaal naar Gouda moeten. Dus het zijn behoorlijke afstanden hoor, omdat je door het hele land...
0: Ja, dat is het nadeel als je hoog speelt natuurlijk.
1: Ja, dat is een nadeel, ja.
0: Dat, oké, en ik had ook iets gelezen dat jullie ook iets van een bekertoernooi hebben. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, we hebben ook, het is toen ook een bekercompetitie en dat is eigenlijk een knock-out systeem. Ter afwisseling van onderlinge competitie wordt dan zo'n beker gehouden. En het is hartstikke leuk. Het is weer een traditionele bekercompetitie. Dus degene die de minste rating heeft, die heeft dan genoeg aan remise om dan door te gaan.
0: Oké, en dan speel je alleen maar tegen teams uit jullie eigen klasse of ook uit lagere klasses?
1: Nee, dat is alleen op de club. Dat is gewoon individueel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus,
1: alleen de nationale competitie is met teams.
0: Oké. En dat bekertoernooi, dat is allemaal individueel dus?
1: Ja, dat vindt allemaal plaats op de club.
0: Oké, nou dat is hartstikke mooi. We gaan het in de gaten houden voor wat jullie presteren gaat zijn dit seizoen. Want jullie zijn pas begonnen. Jullie zijn net begonnen, voor mij viel de lijn heel even weg.
1: Nee, het zal spannend zijn. We moeten echt aan het bak. En we beginnen aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen Wageningen.
0: Oké.
1: En die hebben drie wereldkampioenen in het team. Dus
0: daar kun je een aardige klui van hebben, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we jullie in ieder geval proberen zondag weer te contacten. En kijken hoe dat afgelopen is voor jullie.
1: Ja, helemaal leuk. Bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En fijne middag nog.
1: Komt goed. Doei.
0: Hey, dag. Dat was... ik heb een verkeerde muis bij de hand. Dat was Jainal Palmans van HDC Hockey... of Hoogeveen Dam Club. Hoogeveense Dam Club, ja. Dat, nou, je hoort het al, we zijn de klok van 5 aan het naderen. Het einde van deze zondagmiddag marathon met een beetje horten en stoten. Maar goed, we komen er wel. En als ik op mijn scherm kijk, zie ik PEC Zwolle Feyenoord. En daar schijnt de zon. Dat is de hemelsbreed niet zo gek ver weg. Maar hier is het nog strak bewolkt. En ik zie her en der een heel klein plukje blauw tussen de wolken door. Misschien dat we de zon nog even kunnen zien vanmiddag. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie zondag van. En tot volgende week. Zaterdag zijn we er weer met Sport Lokaal.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam. Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo is hij er vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg. Nicole Konring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

0: Waarom dansen we zo alleen? Wat een mooie opening van de show met deze Zuid-Afrikaan. Ja, van zo is het wel. Hij is daar geboren. Hij begon als topsporter, maar groeide uit tot een van de grootste muziekiconen van Duitsland. Ja, Howard Carpendale dus. Hij is inmiddels alweer 80 lentes jong. Eind jaren 60 brak hij door met een Beatle-cover. En om vervolgens decennia lang in de hitlijsten te domineren met de absolute slagerklassiekers. En die Beatle-cover, dat was gewoon opla-di-opla-da. Ja, ik wist dat ook niet hoor. Ik las dat laatst eens. Ik denk, goh, onmerkelijk. Maar goed, heel wat jaren later, hij staat nog steeds op de bühne dus. Ondanks een eerdere pauze staat hij dus nog steeds altijd in uitverkochte arena's. Mooi is dat, hè? Hij bracht onlangs ook nog een gloednieuwe jubileumalbum, Zeitlos, uit. En nou, een man die inderdaad tijdloos ook blijkt. Je hoort hem hier dus bij de start van de show. Vro ontmoet er op jouw zondagmiddag met muziek straks van Nicole. Die neue alle muziek komt voorbij, Melissa Nazenberg. En heel wat andere artiesten.
1: Luister naar Vro ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.